0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. De missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. De planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 's Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Goulou van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ProTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog vannacht. Kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

0: Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25... Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen die heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Weer nog lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

zei me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daar maar zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik weet.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer.
2: Nou, lekker dan.
1: Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, goedemorgen allemaal. Daar zijn we lekker vroeg vandaag, 1 over 6. De ochtendshow is bij deze begonnen. Marcel in de morgen voor Afro Tros op deze Prinsjesdag, de 15e september. Je mag je even laten horen, vinden wij gezellig. Laat maar even weten of je erbij bent op dit vroege uur. Dat kun je ook even gewoon doen met een simpele hoi of hallo. Hè? Als je denkt, van nou, ik heb geen zin in een hele documentaire te sturen. Hoi, hallo is ook goed. In Zuid-Holland en Noord-Brabant komen de mistbanken voor. En problemen op het spoor zijn er tussen Driebergen, Zeist en Ede-Wageningen. Er rijden geen treinen, komt door een sein- en wisselstoring. En tussen Putten en Nunspeet, daar rijden geen treinen, komt door herstelwerkzaamheden. Dat duurt tot ongeveer 7:15 vanochtend.

0: Versteeg. Het hangt in de lucht. Vuurwerk. Hard of zacht. We gaan weer een nieuwe ronde spelen. Hard of zacht. Dat is natuurlijk de vraag aan jou. Waar heb je zin in? Heb je zin in een zacht liedje om lekker rustig wakker te worden? Of denk je, kom maar op, ik kan wel een beuker gebruiken. Ik heb een zachte in de vorm van Clouseau.
1: Laat me nu toch niet alleen. Radeloos. En verloren.
0: Zou kunnen, dat is de zachte van vanochtend. Heb je zin in een harde, dan heb ik een Deutsche Klapper.

Dus we zouden Helene Fischer even kunnen opzetten met Atemloos. Durg die nacht. Laat het weten nu in de NPO Luisterapp. Met het woordje zacht voor Clouseau of het woordje hard voor Helene Fischer.

0: gezellig.
1: Hé, hey, Clippie. Ja, een bijzonder mooie dinsdagochtend. Mazzelklaproosje. Tinea Schoonheid. Yo, daar is hij weer, hè? Ja, Green Jeepers on Tour. Tiger Tankie gestart. En dan gaat hij weer naar locatie A. Samen met Team Binsbouw. Ja. Hé, hey, Marcel.
0: Ja.
1: De Duitse dinsdag. Heb je lekker geslapen?
0: Heerlijk.
1: En wat heb jij gisteravond? Ik had gisteren kip pesto met gebakken pijnboompitjes.
0: Zo.
1: En, en natuurlijk een extra klommetje pesto. Lekker hoor. God, een beetje slaai erbij. Ja. Heel goed. Te snavelen. Hey, 16 graadjes boven de snorkel. En Marcel, ik zat zo te denken, een plaatje van Corrie van der Bos met ome Arie. Lekker oud klappertje. Nou, we gaan er weer een millimetertje van afhalen. En even lekker met die douwslang spelen. Ik zeg, Clubby, die zomaar weer afknijpen.
0: En droog slaan.

0: Lekker dinsdag. Het is alweer een zachte dinsdag is het. Je kan zo in je shirtje kan je naar buiten. Dat is geen probleem. Ik reed hier naartoe rond, laten we zeggen, 4 uur. En toen stapte ik in, toen was het volgens mij op mijn klokje 17 of 18 graden, Tinia. Goedemorgen.
1: Oh, echt? Goedemorgen.
0: Ja.
1: Nou, ja, ik had vanochtend weer echt totaal is alles. Want ja, ik liep door mijn huis heen en ik keek zo'n beetje naar buiten. Ik denk, ach, het is helemaal mistig. Het ziet
0: ja, een beetje
1: het
0: douwig.
1: Het
0: ja.
1: ziet er koud uit. Ja. Ik denk, zal ik mijn winterjas al aan moeten?
0: Wat? Dan ben je helemaal besloten.
1: Maar ja, nu lees ik net in het weer dat het gewoon bijna 28 graden wordt vandaag.
0: Ja, dat kan maximaal vandaag een graadje of 28 gaan worden. Ja, ja, dit is, dat noemen ze de Indian Summer.
1: Bizar.
0: Ja, zeker. Ja. Dus nou, dat is wel lekker.
1: Nou ja, nee, ik ben er nou gewoon klaar mee.
0: Nee,
1: nou
0: hoezo ben je er klaar mee?
1: Het moet lekker koud worden nu, dat je lekker weer lekker de winterjas aan kan. En niet allemaal van, ja, 's ochtends is het een beetje fris. 'S middags is het weer bloedheet.
0: Dit is yin-yang zijn we nu, hoor. Nu zijn we yin-yang.
1: Ja, want we zijn het bijna nooit met elkaar eens.
0: Nou, we zijn dat ook wel, ja, zeker wel. Want anders zitten we niet zo lang samen op de radio. Want meestal hou ik er met niemand uit. Dus wat dat betreft doen wij het heel goed.
1: Nee, maar... Ik heb zoiets van, laat maar lekker die winter komen. Lekker koud weer, lekker weer de uks aan, winterjas met mutsje op.
0: Zouden we deze peiling kunnen we straks er wel even ingooien na 7 uur?
1: Ja, dat is goed.
0: Team koud of team nazomer? Ja. Team winter, team nazomer.
1: Ja, maar het is gewoon meer, het is zo vervelend met kleren aantrekken. Van ja, met jas aan, jas
0: hoezo,
1: mee, jas
0: is dat
1: niet
0: vervelend?
1: Mee.
0: Je weet gewoon, je hebt er allemaal apps voor.
1: Ja, maar kijk, 's ochtends is het best fris. Dus dan wil je al bijna weer een warme jas aan
0: doen. Maar dan doe je even een jasje en een jackie aan.
1: Dat is echt vervelend.
0: Nou, wat is dat vervelend aan dan?
1: Ja, vind ik echt bloedirritant.
0: Nou ja,
1: het moet gewoon lekker 's ochtends al een beetje koud zijn, dat het 's middags ook is. En niet helemaal dat je dan in één keer weer dat je dan met een shirt buiten kan lopen. En 's ochtends met handschoenen aan.
0: Beetje Klazien Uitzalk van vroeger. Die had een liedje met André van Duin. Dat heette Jas aan, jas uit. Jas aan, jas uit.
1: Dat. En ik vind het ook gewoon moeilijk wat je nou aan moet doen. Ja, zomerkleding is weer te koud. Ja, winterkleding is weer te warm. Ja,
0: maar
1: ja, ik
0: denk
1: zo
0: dat
1: ingewikkeld.
0: Tinia, dit is echt een vrouwending, is dit, denk ik. Toch, ja, vrouwen die staan toch wel heel lang voor de kast. En dan, wat zal ik aantrekken? Alles passen 's ochtends.
1: Nou ja, ik ben benieuwd of onze vrouwelijke luisteraars... of die het meer hier last van hebben. Misschien ben ik de enige.
0: Nou, tot zover, dames en heren, het klaagkwartier.
1: Ja, ik zeg altijd, ik heb altijd die klaagmuur gebouwd in Jeruzalem.
0: Ja, de eerste steen gelegd. Even wat nieuws van vandaag op deze Prinsjesdag. 2 vrachtwagenchauffeurs die in juni een mogelijk ernstig ongeluk op de A58 voorkwamen, die zijn daarvoor onderscheiden. Ze zagen een auto slingeren waarvan de bestuurster bewusteloos was geraakt. De ene chauffeur die ging met zijn vrachtwagen voor haar rijden en remde langzaam af, terwijl de ander naast de auto bleef om die op de weg te houden. Zo kregen ze de auto veilig tot stilstand. Zelf blijven ze er nuchter onder. Ik zou het zo weer doen, zeiden ze tegen de pers. En ik vind het meer dan terecht dat deze gasten zich onderscheiden. Wat hebben ze gekregen? Bloemetje en een speldje?
1: Volgens mij een bloemetje, ja.
0: Mooi, netjes, keurig.
1: En misschien wel, even kijken, ja, een soort orkonde award of zo.
0: Orkonde, ja. Het zal wel een klein schriftelijk iets zijn van de gemeente of zoiets. Ja. Ja, of
1: ze kregen een award uitgereikt.
0: Award.
1: Ja.
0: Jutta Leerdam die komt dit schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Olympisch kampioene neemt voorlopig even afstand van de ijsbaan en wil meer tijd besteden aan andere dingen in haar leven, zoals social media en reizen. Van stoppen wil ze nog niet spreken. Daarvoor betekent het schaatsen nog te veel voor haar. Zou ze moeder gaan worden?
1: Ik denk het wel.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja, maar die meid moet lekker doen wat ze zelf wil. En het is heel goed dat ze haar eigen stappen neemt, maar ik vind het ergens wel weer zonde.
0: Ja. Weet je, ze heeft al zoveel euro's bij elkaar gehakt. Dat hoeft allemaal niet meer. Ja,
1: op zich had ze nog best wel even voor de laatste keer nog Olympische Spelen kunnen doen over 4 jaar.
0: Nou, dat kan toch ook wel? Ze zegt ook niet dat ze gaat stoppen. Ze zegt nu eventjes...
1: Natuurlijk. Kan zij daardoor 1 jaar, mag ze nog steeds meedoen. Maar natuurlijk. Dan mist ze toch weer allemaal wereldkampioen. Dan moet ze een kwalificatie.
0: Zeker, dan moeten ze zich weer kwalificeren.
1: Mm.
0: Ja, ja, zo gaat dat. Ieder seizoen moet dat. Een tandenborstel van bijna 500 euro die niet goed tegen water kan. De Dyson die heeft een opmerkelijk probleem. De nieuwe Camera Jet gebruikt AI. Een camera en een watervlos om je gebit schoon te houden. Kort na de lancering melden gebruikers alleen dat er water in de behuizing komt, waarna het apparaat ermee stopt. Dyson heeft de tandenborstel voorlopig uit de verkoop gehaald en zegt dat het probleem slechts bij een klein aantal vroege exemplaren voorkomt. Maar toch zijn ze gestopt, dus dat is niet goed. Die gaan versie 2 maken.
1: Ik vind het zo lachwekkend. Dan ga je toch...
0: Maar dat spul is allemaal duur, hè, van het merk.
1: Het is überhaupt het tandenborstel van 500 euro. Waar zijn we met z'n allen mee bezig in deze wereld?
0: Ja, krankzinnig, krankzinnig. Vandaag bewolkt in het westen en noorden met soms wat motregen. In het zuidoosten veel zon, 25 tot 28 graden. Vanavond overal kans op buien. Dat is hem.

0: Het woordje hard of zacht. Komen we er zo meteen even op terug. Even wat appjes. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marcel. 10 jaar in de club natuurlijk. Nou, doe mij maar gewoon hard. En we gaan weer onderweg naar Amsterdam, hè. Even een dag iets vroeger.
0: Yo. Ik zat nog even te kijken, want ik vind het altijd leuk als... wij hebben namelijk galm, hebben we.
2: Ja.
0: Ik zat even op... Ze hebben hier natuurlijk het hele mengpaneel hebben ze hier onder handen genomen. Maar nu hebben ze de galm van de appjes afgehaald.
2: Oh nee,
0: vind ik zo, toch? Vind ik zo jammer. Ja, ik vind jammer. Altijd, even kijken of... heb ik hier nog een audio-appje van iemand? Die, oh ja, hier Robert. Even horen of we galm op.
3: Ja, goedemorgen, de Vries. Ja, Tine Steunis. Goedemorgen. Ja, de Vries. We hadden een dikke barbecue van het weekend bij mij in de tuin. Want de tuin is klaar voor iedereen die heeft hem geholpen. We hebben een klein hapje en een snapje en een dingetje. Ah, bij mijn Kevin was erbij, bij mijn maat was erbij. Ah, dondersgezellig. Ja, de Vries, mijn collega Bolle Jos. Ja, die luistert tegenwoordig ook mee, hè. Oh. Even overgehaald om even te luisteren. Ik zei, dan zal ik even een klein spraakberichtje voor je doen. Dus Bolle Jos, niet die sherry lonen, maar gewoon het flirten. Ja, dat kan allemaal, joh. God. Hey, de Vries.
0: Ja.
3: Even een plaatje van de Bartels. Met Cinderella. Heel bedankt voor het lachen. De volgende bij ons, hè. Mooi.
0: Heel mooi. Dag, Gerel. Vins, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marcel, Tinus, Clubpie. Ja, de Deutsche Dinsdag. Ja, dinsdag.
0: Ja.
4: Wat is dat nou eigenlijk, dinsdag?
0: Ja, niks.
4: Niet bijna weekend.
0: Nee.
4: Weekend is net geweest.
0: Het is helemaal niks.
4: Tussendag, weet je.
0: Tussendag.
4: Helemaal niks. Maar naast mij zit hier Ricardo. Ja, die heeft vandaag zijn zwembroek en slippers aangetrokken. Want het is een van de laatste zomerse dagen. En daar gaat hij even volop van genieten. Ja, Marcel,
0: ja.
4: Knallen vandaag even een lekker paar zomerse platen in.
0: Ja.
4: Atjo.
0: Dat gaan we wel even doen. Komt goed. Henk is ook bij, die zegt goedemorgen, ik ben er weer op school tijdens de dagelijkse schoonmaak van de basisschool. Ook gezellig, mooi even voor dat de kinderen binnenkomen natuurlijk. Broes de Stuk is ook bij, goedemorgen, deze mochel. Zo staat er ook, de mochel. Dion die zegt goedemorgen, Marcel, 10 jaar, we gaan weer lekker aan het werk in de koelcel. Kijk, die weet gewoon wat hij moet aantrekken qua kleren. Die heeft geen keuzestress.
2: Fijn, dat is fijn.
0: Linda is ook bij, die zegt goedemorgen Marcel en Tinia. Fijne show, ik ben onderweg naar mijn werk. Gezellig met jullie in de auto. We rijden dus mee. Leuk, Linda. Ja, wij vinden het leuk om sowieso van iedereen wat te horen, weet je wel. Wij weten nooit wie er allemaal luisteren. En misschien denk je, ja, weet je, mijn berichtje komt er toch niet doorheen. We kunnen straks wel even wat namen opnoemen van mensen die hier meeluisteren. Want stuur gewoon even hoi of hallo, of goedemorgen, of waar je bent. Maurice, die zegt bijvoorbeeld morgen, we zijn er weer. Mooi. Kijk, kort en krachtig. Erik ook, morgen. Tabi zegt present. Mooi. Vinden we mooi.
2: Ja.
0: Glenn is er ook. Goedemorgen, Glenn.
5: Hallo, Marcel. Hallo, Tinja. Hallo, Club van Wakkere Mensen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hanneke is er ook. Hanneke zegt goedemorgen, Marcel en Tinja, Clubpie. Fijne dag allemaal. Jij ook. Even kijken, wie hadden we nog? Ja, er zitten heel veel gezellige mensen in. Hartgraag. Groeten uit Dokkum, zegt Jan. Hey, Jan. Daar woon je goed, hè? Ik heb gisteren nog een mooie foto geplaatst. Zag je dat? Tussen de molens.
2: Ja, dat was een mooie foto.
0: Ja.
2: Het zag er vooral ook heel zomers uit op jouw foto, vond ik.
0: Ja, dat was ook mooi weer.
2: Ja, zeker. Maar het was een mooi gezicht. Ja, ik ben al minstens al 2 keer in Dokkum geweest. Dus het is mooi.
0: Het is prachtig.
2: Ja.
0: En ik woon ook echt tussen de molens. Dus ik liep mooi even, ik denk, ja, soms dan
2: lopen.
0: Je was
2: gisteren even lekker wandelen.
0: Nee, daar kan ik ook langs lopen naar huis toe. Maar ik doe dat niet zo vaak.
2: Oh.
0: Ja, ik weet ook niet waarom.
2: Zonde.
0: Ja, maar dat is vaak zo. Mensen die ergens heel mooi wonen, die zien dat dan zelf iets minder op een gegeven moment. Omdat dat gewoon wordt.
2: Ja.
0: Dat heb ik ook. En toen liep ik er langs en toen had ik wel even weer zo'n besefmomentje. Toen heb ik maar een fotootje gemaakt. Staat wel op de Instagram. En toen dacht ik, ja, het is toch niet verkeerd wonen hier.
2: Nee.
0: Het is een end rijden. Nou, laat ik het zo zeggen. Het is een klote eind rijden.
2: Ik wou net zeggen.
0: Maar dan heb je ook wat.
2: Ja.
0: Zo is het ook. Dion zegt, doe voor mij maar even een harde beuker om lekker in de sfeer te komen voor de Deutsche Dinsdag. Hart natuurlijk, zegt Wesley. Team nazomer. Oh, daar komen ze wel even op terug. Suzanne wil ook hard. Erik wil natuurlijk hard. Linda wil hard. Tabi wil hard. Allemaal liefhebbers van de harde plaat. Zacht voor Janne. Goedemorgen, zegt Quinlan. Ook Martin, good morning. Goedemorgen, zegt Jennifer. Kijk, allemaal gezellige mensen die melden zich even. Hart voor Arnold, ook voor Yuri, voor Dwayne. Zachte voor Roy, hart voor Niels, hart voor Alita, Paul. Richard wil allemaal hart. Ik denk dat we gewoon lekker even Helene Fischer moeten draaien, Tinia. Zullen we dat doen?
2: Helemaal mee eens.
0: Oké, dan is die Deutsche Dinsdag begonnen.

0: Kuipers en een veel te lange nacht. Nou, moeten we het daar even over hebben, over de nachten eigenlijk. De nachten zijn... ik heb hier een nachtbraker die zit hier naast me.
1: Ja, ik slaap al 2 nachten niet. En ik weet niet waardoor het komt. En toevallig kreeg ik gisteren ook allemaal filmpjes in mijn algoritme op TikTok dat meer mensen er last van hadden dat ze niet konden slapen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ja, volgens mij is er ook iets niet geks met de maan of zo. Nou, normaal gesproken heb ik daar ook nooit last van, maar... Ja, het wil niet. En het is ook niet dat ik allemaal zit te piekeren of zo.
0: Ja, vervelend is het.
1: Ja, maar ja, ik heb er ook overdag ook geen last van. Dus ik snap er helemaal niks van.
0: Misschien moet je gewoon 's avonds een halve liter drank erin gooien. Gewoon een slaapmutsje.
1: Ja, of gewoon een zo'n shotje, weet je wel. Zo'n jenever of zo. Wat ik
0: ja, dat gewoon, zeg ik. Gewoon drank. Ja. Ja, wat kan jou schelen? Ga ik kachellam op bed. En dan zie je 's ochtends wel.
1: Ik wou zeggen, ik denk dat ik dan de wekker ook niet hoor.
0: Nee, dat is ook weer waar. Nee, dat moeten we niet hebben. Oké, dus wil je lotgenoten? Wil je die horen?
1: Nou ja, ik vraag me af, misschien hebben wel meer nog mensen er hier last van. Ja, we zijn echt alleen maar aan het vragen om mensen die ook overal last van hebben.
0: Nou ja, jij vooral, ik heb nergens last van. Ja, ik heb wel ergens last van, maar daar wil ik zo meteen nog even over hebben.
1: Ook nog,
0: ja.
1: Nou, jeetje, we gaan weer verder overklagen. Vroege vogel.
0: Komt zo meteen wel even. We gaan eerst even op jacht naar een vroege vogel. En ja, iedereen die nu lekker zit te luisteren, op wat voor manier dan ook. Je mag je melden bij Tinia, want we doen zo meteen weer de vroege vogel. Dat zal over 1 minuut of 20 zijn. Dus meld je nu aan. Dit is het moment. Je geeft niet een ander op, maar alleen jezelf. En dat doe je...
1: Ja, door je voornaam te sturen in de NPO Luister-app. En dat is dus jouw ticket om mee te doen om vandaag de vroege vogel te zijn van dinsdag 15 september.
0: Alrighty. Mooi gesproken.
1: Dankjewel.
0: Je voornaam, stuur je maar even in. Gaan we naar het weerbericht met Jan.
2: Hey.

0: mopje. Vanochtend begint bewolkt, later komt de zon er toch steeds beter bij vanuit het zuiden. De wind is zuidwest en die is matig. Temperaturen vandaag 20 tot 28 graden, dus nog prima weer voor de korte broek of het rokje. En hier onze spreuk.
1: Ja.
0: In september warme regen
1: ja.
0: brengt de boer een rijke zegen.
1: Een rijke zegen, ja Jan. Mooi gesproken ook. Allemaal mooie sprekers vanochtend. We gaan naar het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig.
1: Rommelig, oké. Ook een mooie spreker, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB met file op de A2. Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen-West en de afrit Geldermalsen. 19 kilometer, vertragingstijd is een uur. Oh-oh, bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken dicht. En een minuutje of 10 op de A58 Breda naar Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg-Resel. Zet hem op.
3: NPO Sterren.

0: op Sterren.nl. We moeten, ik denk misschien even een...
1: Ja. Attentie. Het treinverkeer in een deel van Midden-Nederland ligt op zijn rug.
0: Tot zover deze dienstmededeling. Ik krijg er net door namelijk een poesje. Je zal maar net met de trein moeten...
2: Ja, je zou maar net aan het ontbijt zitten, dan kun je dat net nog even...
0: Even aanpassen, je plannen.
2: Ja.
0: Precies. En dan heb je waarschijnlijk al je plannen ook gemaakt van wat je aantrekt voor deze dag.
2: Nou, wat je vooral anders gaat doen, waarschijnlijk lekker op het terras zitten of zo.
0: Nee, je hebt besloten niet. Er moet gewoon gewerkt worden.
2: Nee, ja, als je naar Schotten moet.
0: Nou, maar ik vind dinsdag vind ik echt altijd een lekkere dag. Een productieve dag is dat. Dat is toch zo? Vind je dat niet?
2: Ik ben het altijd wel met Harald eens over de dinsdag.
0: Blue Tuesday.
2: Ja.
0: Hey, maar ja, dan laat je je dag wel verpesten hoor.
2: Maar vind ik op zich met woensdag ook wel.
0: Woensdag is toch ook lekker? Breek de week.
2: Ik vind donderdag, vrijdag zijn de beste dagen.
0: Oké.
3: Okay. Vroege vogel.
0: Oké. Okay. Het is wel goed dat wij ergens op meerdere fronten yin-yang zijn, wat betreft. Ja. Ik heb totaal geen hekel aan werken. Ik vind het namelijk heerlijk.
2: Ik ook niet.
0: Nee. Oh,
2: maar het gaat meer om de dagen.
0: Oh, de
2: kijk,
0: dagen.
2: Weet je, donderdag heb je zoiets van 8 bij een weekend lekker.
0: Bij een weekend lekker. Dames en heren, we hebben zometeen de vroege vogel. Je mag even melden bij mijn compaan hier naast me aan tafel. Tinus is haar roepnaam. Tinia, zo staat ze eigenlijk te boek. Of eigenlijk,
2: nou, ook niet eens.
0: Of eigenlijk sta je te boek als...
2: Tinia staat eigenlijk nergens geschikt.
0: Nou, als roepnaam?
2: Tuurlijk
0: wel.
2: Ja, maar dat is niet officieel...
0: Nee, maar...
2: Het is mijn roepnaam, alleen Het staat nergens op papier dat mijn roepnaam
0: dat
2: is.
0: Dat denk
2: hoor.
0: Ik wel. Dat moet wel. Dat gaat namelijk zo. Dat staat namelijk van... Wij hebben dan... onze zoon heeft ook twee namen en we noemen hem Martijn.
2: Ja, klopt. Maar ik denk als je bij de gemeente gaat aanvragen... dan staat er gewoon keurig Martina Hendrika.
0: Martina Hendrika, maar we noemen haar Tinia. Ah, zeker.
2: Ik zat eens vragen.
0: Ja, ga het maar opzoeken. Denk het wel. Maar goed, meld je maar even bij Tinia in de app... en doe je voornaam even sturen. Wellicht hang je hier zo meteen aan de lijn.
4: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen... presenteert met trots historische feiten.
0: Oh, lekker, lekker. We hebben net koffie op tafel. Het is heerlijk. Lekker.
2: Ja.
0: Onder het felle licht hier in de studio. Tinia zit hier ook met geknepen ogen. Dat is een mooi gezicht. Die zit hier vanaf 6 uur al met geknepen ogen.
2: Ja, ik kan er nog niet aan wennen.
0: Nou ja, maar dat komt wel.
2: Ja, dat komt zeker wel. Het is gewoon fel. Even.
0: Dit is televisielicht. Dit hebben ze bij iedere talkshow, is dit, hè?
2: Ja, klopt. Maar die zitten er 's avonds en wij zitten er 's ochtends. Dat is wel een verschil.
0: Ja, dat is waar. In 1966 richtten Hans van Mierlo en Hans Gruiters de politieke partij D66 op. Ze willen de afstand tussen de kiezer en politiek verkleinen en de Nederlandse democratie vernieuwen. D66 dus vandaag jarig op Prinsjesdag. En in 1984 krijgen prins Charles en prinses Diana hun tweede zoon prins Harry. Zijn volledige naam is Henry Charles Albert David. En hij staat op dat moment derde in de lijn voor de Britse troon. Derde, ja, want je hebt Charles natuurlijk en zijn broer. Ik zijn naam heb ik kwijt. Ik heb altijd zo slechte namen. Harry, weet ik. Hij heet zijn broer ook maar weer. Die wordt koning natuurlijk.
2: Ja, dat is toch Charles?
0: Nee,
2: Charles is al de koning, grapje.
0: Zoek het maar op. Als je het zegt, dan zeg ik, oh ja, stom. Stom. Er wordt even opgezocht. De broer, de zoons van Charles en Diana heten... Daar komt het, ik wacht er even op.
2: Gaat niet zo goed vandaag. William!
0: William natuurlijk.
2: Ja, William.
0: Dat is een William. Ja, dat wordt koning.
2: Prince
0: koning.
2: William.
0: Ja, mooi vent.
2: Ja, ik vind zijn vrouw ook zo. Dat vind ik hetzelfde.
0: Kate. Ja.
2: Ik vind die dezelfde magie om haar heen hebben als Maxima.
0: Ja, klopt. Ja, dat heb je goed.
2: Ik zag toevallig van de week een filmpje van hun voorbij komen. Volgens mij ging toen hun oudste zoon naar een middelbare school voor het eerst.
0: Ja.
2: En die werd daar dan geïntroduceerd en moest je voorstellen aan dingen. En Kate liep er dan naast.
0: Ja.
2: En dan ging ze dan wat dingen in zijn oor fluisteren zo. En ze liep daar zo. Dacht echt, ja, dit is gewoon Maxima.
0: Ja, zij is echt een prinses.
2: Ja, echt niet normaal.
0: Absoluut, ja. In 1997 registreren de heren Larry Page en Sergey Brin de domeinnaam Google. Een jaar later gaat de zoekmachine echt van start en groeit Google uit tot een van de grootste internetbedrijven ter wereld. Want ja, het is veel en veel meer dan een zoekmachine. Google, zo.
2: Het is heel ons werksysteem hier.
0: En wij werken ermee hier. Ja. Ik denk dat heel veel bedrijven dat doen. Want je hebt, wat heb je wel niet van Google? Docs, spreadsheets...
2: Excel,
0: ja, Drive. Ook hartstikke handig, Drive. Nou ja, dat soort dingen. Dus Google is eigenlijk jarig. Min of meer. Tenminste, de domeinnaam google.com is jarig.
2: Gefeliciteerd, Google.
0: Ja, Google. Zou dat ook, als je, want meestal als er een speciale dag is, dan gaat Google ook...
2: Ik zal eens kijken of dat ik toeters en bellen zie.
0: Ik zie Google.com. Oh, er gebeurt niks.
2: Nou, helemaal niet.
0: Er gebeurt niks.
2: Nee, jammer zeg.
0: Stom.
2: Ik zie nou wel weer mijn tweede regel staan. Google aangeboden in het Friesk.
0: Ja, heb ik hier ook. In het Friesk.
2: In het Friesk.
0: In het Friesk.
2: Ik wist helemaal niet dat... Waarom krijg ik dat nou weer aangeboden?
0: Ja, dat heb ik ook. Hebben meer mensen dat? Google aangeboden in het Friesk. Ja, tweede taal van Nederland natuurlijk. Ik snap het ook wel. Hier spreekt een trotse Fries. 13.

0: Oh, wie hebben wij aan het lijntje?
1: Wij hebben aan de lijn Twan uit De Lier. En Twan die werkt in de bouw, maar zit op dit moment even een baakje te doen in de keet.
0: Oh, lekker in de keet. Hey Twan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel en Tinia.
0: Goedemorgen.
2: Morgen.
0: Hoe drink je de koffie?
2: Zwart. Zo zwart als een ziel.
0: Ja, dat zeg ik ook altijd, ja. Black is black. I want my baby back. Ja, ja, lekker hoor. Even een bakske. En dan de handen maar even uit de mouwen.
2: Ja, ja, ja. Dat moet weer gebouwd worden, hè.
0: Wat moet er gebouwd worden?
2: Ja, een dikke villa.
0: Oh ja?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, ik heb geen idee.
2: Ja, voor mij is het natuurlijk normaal de zaak ter wereld.
0: Maar wat is een villa?
2: Nou, een heel groot huis.
0: Ja, dat snap ik.
1: Wordt het een flinke toko?
0: Is het een grote jongen, ja?
2: Ja, het is wel een grote jongen. In Altijd zijn we een heel mooi huis aan het bouwen.
1: Oh ja, niet kapje en reker.
2: Ja.
1: Wit gestukt.
2: Ja, nou nee, niet wit gestukt. Oh. Maar wel een mooi poelhuisje met een rieten kap erop. En,
1: oh ja.
2: Nee, het wordt weer een heel mooi huisje.
0: Er komt iemand met veel knaken wonen.
2: Ja, daar kan ik niet over zeggen.
0: Oh, het is een bekende?
2: Nee, dat niet.
0: Ja, dat...
2: Nee, ze willen graag privé blijven, hè.
0: Ja, nee, dat snap ik ook. Dat is ook voor de wet van de privacy en dat soort dingen. Je hebt met dat soort shit allemaal te maken tegenwoordig. Het is wat. Hè?
2: Zeker.
0: Want, ja, het is wel goed natuurlijk. Hè. Zo nemen we onszelf ook in bescherming.
2: Ja,
0: hey, zeker. En, maar je klinkt alsof je daar alleen bent.
2: Nee, ik zit met mijn broer, maar die is netjes stil.
0: Oh, je bent met je broer ben je op pad?
2: Ja, nee, wij werken samen.
0: Wat leuk zeg.
2: Ja.
0: En wat brengt dat met zich mee? Gaat dat dan keer twee, echt letterlijk? Of hebben jullie ook wel eens... Zijn jullie ook wel eens yin-yang?
2: Nou, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja. Wij voelen elkaar wel heel goed aan. Ja. Ook kunnen we wel elkaar aanvoelen hoe we in een hum zitten. Maar eigenlijk gaat het eigenlijk hartstikke goed. We hebben weinig mot aan.
0: Dat is mooi, mooi, mooi. En wie is de grapjas van jullie tweeën? Of gaat dat ook gelijk op?
2: Ja, dat gaat inderdaad ook heel erg gelijk op.
0: Ja, daar moet wel een beetje humor bij, vind ik altijd.
2: Ja, nee, nou zeker. Ja. Zeker, dan kom je er dat niet door.
0: Ja, zo is dat. Nou Twan, wij roepen jou uit tot de vroege vogel. En dat betekent dat we even wat leuks op gaan sturen naar jou. En je mag nog een liedje aanvragen ook. Wat zou je willen horen?
2: Ik wil graag horen Nico Haak met Uw laatste jas, meneer.
0: Oeh, die heeft geen zakken.
2: Nee. Je hebt geen zakken.
0: Nee, je moet het meenemen in de heenreis. Want op de reis naar de andere kant op, zeg maar. Dan ga je. Ja. Je gaat in je naakje, ga je weer terug.
2: Ja, precies.
0: Mooie dag gewenst.
2: Ja, van hetzelfde.
0: Oké, Twan. Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.

0: ProTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
1: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
3: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
4: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
1: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden.
5: Zo.
1: In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Dik 100 kilometer is er al gemeld in Nederland. En dit zijn de bijzonderheden met een flinke file op de A2. Den Bosch naar Utrecht voor Geldermalsen. Uur extra, 19 minuten. Twee rijstroken zijn er dicht. De A12, Duitse grens Utrecht voor Grijshoord, 36 minuten. En ook op de A50 gaat het flink mis. Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. Door ongeluk 53 minuten extra. En de A58 is de laatste. Breda naar Tilburg. Voor Tilburg Reeshof heb je door ongeluk 32 minuten.
0: Marcel de Vries.
5: Ja. En Tieners.
6: Goedemiddag.

0: 9 over 7. Leden van de Staten-Generaal. Hoera! Het is vandaag Prinsjesdag. Het is de derde dinsdag van september. Dat is snel gegaan, want het is nog maar halverwege de maand. Het is nu al de derde dinsdag. Meestal is dat wat later, hoor, Prinsjesdag. Maar het is zijn vroeg, dit jaar.
1: Ja, zit je koptelefoon?
0: Ja, ik heb een pet op. En als ik een pet op heb, dan meestal dan gaat mijn koptelefoon sluit niet helemaal om de oren. En dan hoor je nog wel eens dat.
1: Oh ja. Ja. Ga een pet afdoen dan.
0: Nee, ik doe de pet niet af. Oh. Ik heb vandaag een bad hair day. Vandaar dat ik hem op heb.
1: Een bad hair day, oké.
0: Een bad hair day heb ik. Ja. Maar dat kan echt, hè? Want ik moet mijn hoofd weer scheren. Want ik doe natuurlijk zelf mijn haar. Maar het groeit nog wel. Maar ik heb dan alleen dat de zijkanten, zeg maar, de achterkanten, dat groeit.
1: Ja.
0: En bovenop natuurlijk niks meer. Maar als ik dat laat staan, ja, dat ziet er niet uit.
1: Zo'n toepetje.
0: Toepetje? Daar hebben we ons vaker over gehad, maar dat gaan we niet doen, hoor. Nee. Alhoewel, ik moet zeggen, sommige haarstukjes staan echt heel goed.
1: Ja, vind ik ook.
0: Vorige week hadden ze hier van Sterren bedacht... om een leuke fotoreeks te doen met de jaren 80 dingen.
1: Ja, die heb ik gemaakt.
0: Die heb jij gemaakt ook nog, ja.
1: Nou ja, ik...
0: Ik weet niet of ik zo voordelig uit de bus kwam.
1: Kijk, dat kun je zien op het kanaal van Sterren.nl. Op Insta en Facebook. Want dat was natuurlijk dat viral ging. En we hadden natuurlijk al foto's samen geplaatst.
0: Ja.
1: Alleen ze...
0: Dat bleef ik kaal.
1: Ik heb ChatGPT Pro. En blijkbaar werkte de normale versie hier niet zo goed... voor die ethisch foto's.
0: Oh.
1: Dus ik zei, kom maar, ik knal die foto's wel even doorheen. En ik wist ook dat jij zei van... nou, het lukt niet om haar te krijgen op mijn hoofd in de jaren 80. Dus toen dacht ik, dus ik heb toen even een extra prompt toegevoegd... van deze persoon wil graag haar of zo.
0: God, wat heb jij gedaan? Wij komen er niet zo voordelig in uit, moet ik zeggen. Want,
1: nou, ik vind het je... Dit is een echte mullet, is dit.
0: Is dat een mullet?
1: Ja, toch? Ja. Met een langer matje dan natuurlijk
0: een matje.
1: Wel. Maar...
0: Ja.
1: Ja, en ik vind het leuk, dat krulletje zo aan de voorkant. Ja, echt, check allemaal maar even het kanaal van Sterren.nl, maar, lieve mensen.
0: Qua haarkleur is het wel ongeveer mijn haar, inderdaad.
1: Ja, is het jouw haarkleur ook?
0: Ja, ongeveer wel, ja. Want ik heb vroeger, nou, ik heb natuurlijk ook haar gehad. Maar ik had in de 80's had ik een staartje. Ja, en dat heb ik niet bedacht. Dat heb ik echt niet bedacht. Dat mijn moeder die dacht, dat is leuk, want dat is van nu. We doen een staartje. Verschrikkelijk vond ik dat.
1: Oh.
0: Ja. Ja, ja, maar die is...
1: Ja, ik vind je goed staan, ook die haarkleur wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, bedankt, Tines.
1: Nou, misschien toch maar zo'n toepetje.
0: Nou.
1: Ik vind sowieso dat iedereen heel goed uit is gekomen. Emily ziet er ook heel goed uit.
0: Ja.
1: Ik vind Corné ook met dat haar vind ik ook leuk.
0: Ja.
1: Ja, Jan Paparazzi, ja, die heb ik zoiets van...
0: Nou, die is niet veel veranderd.
1: Die is niet veel... die is een beetje blijven hangen in de jaren 80. Jan Smit, ja, die heeft ook al wat meer slag in zijn haar. Ook een mullet erbij gekregen.
0: Ja, en vooral die schoudervulling is heel mooi.
1: En Perry, die ziet er echt totaal anders uit. Die ziet er echt gangster uit.
0: Nou, ik vind Perry, die lijkt meer op een van de New Kids.
1: Ja.
0: Alsof hij uit Brabant komt, jongen.
1: Ja, uit Maaskantje.
0: Maaskantje,
1: die
0: jongen.
1: Ketting ook, Perry, echt. Ik hoop dat je nooit aan gaat schaffen, maar zo'n ketting, dan staat je niet.
0: Nee, nee, moet je niet doen.
1: Het is stoer voor je.
0: Nou, check het maar even, tijdlijn van Sterren.nl op, is het Insta en Facebook? Denk het wel, hè?
1: Ja.
0: Alright. Sollicitanten die duidelijk laten zien dat ze gelovig zijn, worden minder vaak uitgenodigd voor een gesprek. Dat blijkt uit Belgisch onderzoek met ruim 700 fictieve kandidaten. Opvallend genoeg geldt het niet alleen voor christenen en moslims, maar ook voor mensen die duidelijk aangeven atheïst te zijn. Hoe sterker iemand zijn overtuiging op een cv of profielfoto laat zien, hoe kleiner de kans op een uitnodiging. Dat is raar. Toch?
1: Ik denk dat dit vooral ook geldt bij de EO, denk ik.
0: Daar werkt mijn broer, die werkt daar. Ja. Ja, je hebt daar wel een beetje twee kampen. Nou ja, natuurlijk, je moet daar wel een overtuiging hebben. Maar je hebt echt de mensen die heel... Nou, laten we zeggen in een mooi woord, heilig overtuigd zijn.
1: Ja.
0: En een deel die het wel... die zeggen het te zijn. Maar
1: die zijn het helemaal niet.
0: Nou ja, die wel, maar... Ja, dat, de twee kampen mee.
1: Ja, bijzonder omroep. Eigenlijk ook wel een beetje de enige wel een beetje christelijk omroep. Want je bijvoorbeeld kijkt naar de KRO-NCRV, dat is eigenlijk een beetje...
0: Katholiek.
1: Dat is eigenlijk katholiek, maar daar is weinig katholieks te bekennen, hoor.
0: Nee, dat is van vroeger,
1: oudsher. Maar dat is, EO is dat toch wel een beetje oudsher gebleven, dat dat echt voor geloof is.
0: Ja, maar dat is de evangelische omroep.
1: Ja, dat is natuurlijk de omroep. Maar eigenlijk, de KRO-NCRV was natuurlijk echt vanuit katholiek...
0: Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: Ja, maar tijden veranderen, jongens.
1: Ja.
0: Politie waarschuwt voor kleine omvormers... waarmee elektrische fietsen en vooral fatbikes flink kunnen worden opgevoerd. Zo'n kabeltje of dongel omzeilt de snelheidsbegrenzing van 25 km/u. Bij een controle werd zelfs een fatbike aangetroffen die 80 km/u kon. Politie roept ouders op om te controleren of zo'n omvormer op de fiets van hun kind zit. Jeetje. Maar dat ziet eruit als een dongel dus.
1: Ja, zoiets.
0: Een dongel is een USB-stick. Ja. Oké. De troonrede die klinkt vandaag anders dan we gewend zijn. Geen lange opsomming meer van plannen per ministerie, maar één doorlopend verhaal met de ambities van het kabinet voor de komende jaren. Premier Rob Jetten wilde de traditionele boodschappenlijst vervangen door een verhaal met meer visie. Koning Willem-Alexander leest de tekst zoals altijd voor, maar spreekt daarbij namens het kabinet. Zometeen, of even later deze uitzending, dan gaan we er even over praten met onze politiek verslaggever. De man die het altijd mooi kan duiden. Dan begrijp je het gewoon lekker. Als hij het zegt, dan begrijp je het. Remco Teulings gaan we straks spreken van 1 Vandaag. Want die hebben wij hier in de uitzending. Alright, dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Het is een lekkere dinsdag, want vandaag bewolkt in het westen en noorden met soms een beetje motregen, maar in het zuidoosten veel zon. En de temperatuur, let eens even op jongens, van 25 tot 28

0: Zoals de Spanjaarden zeggen...
1: Despierta con una sonrisa.
0: Wakker worden met een glimlach. Marcel in de morgen.

0: Eenzaam, alleen en verloren. Oi, oi, oi, dan zit je er beroerd bij. Hè? Dat is niet lekker, toch? Eenzaam,
1: beroerd, ja.
0: Alleen en verloren. Oh. Helemaal in de shit en de blaartjes vallen van de bomen. Meine Güte. Nou, dan komt de GGZ

0: tijd voor de tweestrijd voor deze dinsdag 15 september, Prinsjesdag. Je kan vanaf nu stemmen in de app NPO Luister op de volgende liedjes, Tinia.
1: Ja, ik ga vandaag voor de banger van deze week. En ik hoop dat meer mensen hier met mij mee eens zijn. Want ja, dat is één nacht met jou van Milan Kerstijn.
0: Dat is wel een rammertje deze, hoor. Ik wil jou voor altijd. Milan Kirstijn. Ik wil eigenlijk wel wat meer weten over deze gast. Kunnen we die niet even bellen deze week?
1: Ja, zou kunnen,
0: Milan,
1: ja.
0: Kirstijn zit ik nu ineens te denken.

0: In de morgen. Tweestrijd.
1: Oké, dat was een stukje. Wil je hem helemaal horen? Die van Wesley Bronkhorst of die van Milan Kirstijn? Want daar gaat het uiteindelijk om. Want we gaan een van de beide liedjes straks draaien. Dan stem je nu in NPO Luister. Werkt vrij eenvoudig. Je zoekt even het kanaal van Sterren op. Onderin in de app daar heb je het knopje radio. Zoek je Sterren NL op. Druk je op bericht. Nou, dan wijst het zich allemaal van.

0: back.
1: Volgens mij hebben we hem ook redelijk hoog in onze playlist staan op Spotify. Hebben we een speciale Marcel in de Morgen playlist. En daar staan veel liedjes in die wij een warm hart toedragen, Tinia.
2: Ja, die wij leuk vinden.
1: Die wij leuk vinden, die we vaak draaien. Bijvoorbeeld Milan Kerstijn, die jij in de strijd hebt vandaag. Maar ook bijvoorbeeld de hitmedley van Jannes zie ik staan. Iets van de Heino's, de Beatkroek staan er ook in. De Paladijns. Mooi lijstje.
2: Het is een heel gevarieerd lijstje.
1: Precies.
2: Ja, mooi lijstje.
1: Hoeveel staan er in? 112 nummers hebben we inmiddels. Nou, dan zijn we lekker op weg, zullen we maar zeggen.
3: Marcel in de Morgen. Twee strijd.
1: Ja, en over die strijd gesproken, dit is die Milan Kerstijn.

0: Ja, en ik ben het met je eens, dit is een goed liedje. Dus ik zou bijna op jou stemmen. Bijna. Waar het niet dat Wesley Bronkhorst ook mooi is.
1: Geheimen hebben wij niet voor elkaar.
0: Trots op jou.
1: Jouw woord is wat ik in mijn hart bewaar.
0: Stemmen doe je in NPO Luister. En voor de lijst op Spotify, check dan even Marcel in de Morgen. Als je daar op zoekt, dan vind je hem wel. Vandaag bewolkt in het westen en noorden met wat motregen hier en daar. Dan zijn we dus wat slechter bedeeld. In het zuidoosten daarentegen veel zon en temperaturen. Let eens op, van 25 tot 28 graden. Vanavond overigens wel overal kans op buien.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogervorst.
3: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
2: Zo. Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum.
0: Ja. Triest. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn wat behoorlijke files. Flinke jongens, de A2 Den Bosch-Utrecht onder andere. Voor Waardenburg door een ongeluk 66 minuten. Het goede nieuws is wel dat de weg weer vrij is. Voorwerpen op de weg op de A8. Dat is Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Zaanstad-Zuid. 27 minuten extra. Er zijn 3 rijstroken dicht. En bergingswerkzaamheden op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Nistelrode en Ravenstein. 35 minuten, daar is de linkerrijstrook afgesloten. Dan de A59, die heeft dan weer last van die A50. Den Bosch-Os tussen Os en knooppunt Paalgraven, daar heb je 35 minuten.
4: NPO Sterren.

0: Gabriel en Russo. En we zijn aan het strijden. We hebben nog wel even tijd, een kwartiertje om precies te zijn, om een stem van je door te krijgen. En dat doe je via de app NPO Luister. Wil je nog een klein promopraatje doen? Even een promo.
1: Nou ja, ik zou zeggen, wil je even wat nieuws? Heb je zin in een echt banger? En die banger, dat is het zeker weten.
0: Ja, ja. En waarom is dat zeker weten een banger?
1: Kun je
0: dat,
1: omdat ik het een banger vind.
0: Ja, maar ja, daar heeft niemand wat aan. Ja, omdat Tinia dat een banger vindt. Ja, maar waarom is dit een banger? En waaruit blijkt dat het een banger is?
1: Heb ik geen antwoord op.
0: Nee, heb je geen antwoord.
1: Ik heb gewoon een gevoel van, dan dit is een banger.
0: Ik heb het op TikTok gezien en dat ding heeft duizenden streams.
1: Ja,
0: en
1: dat sowieso.
0: Ik ben niet de enige. Iedereen vindt dit leuk. Dit is gewoon, dit is misschien wel de hit van het moment. Kijk, dan kom je...
1: Nou, punt.
0: Nou, oké. Okay. Eén nacht met jou is niet goed. Milan, Kirstijn. Wil dit vaker met je doen. Doe ik ook nog een promopraatje voor jou.
1: Ja, heel lief van je. Dat
0: nou ja,
1: hoef ik niet te doen.
0: Nou ja, ik vind het ook een goed liedje, hoor. Je mag hier best op stemmen, zeg ik namens Team Marcel. Want ik vind het echt een leuk liedje. Ik ga er wel wat tegenover zetten, want zo hoort het in een strijd. Wesley Bronkhorst.

0: op jou staat er tegenover. Stemmen doe je nogmaals. Kwartiertje heb je nog aan tijd. Dus, och jongens, als dat niet lukt, NPO Luister, daar moet je zijn. Dan willen we even naar een klein dingetje toe. Want er is. Was dat nou gisteren of was dat het weekend? Dat nieuws dingetje met.
1: Volgens mij was het dit weekend, maar ja. Het is gisteren veel in het nieuws geweest. En ja, het is een beetje smerig. Dus ik hoop als je zit te eten op dit moment. Ik zou even de radio even wat zachter zetten.
0: Waarom niet?
1: Ja, of je kunt er gewoon tegen. Ja. Goed, het is gewoon even een waarschuwing.
0: Ja.
1: Maar ja, er is wat ophef rond een Hyrox-atleet.
0: Een Hyrox, kun je dat uitleggen wat dat is aan mensen?
1: Want nou, dat wilde ik net
0: sorry,
1: zeggen.
0: Sorry, excuses.
1: Wat is Hyrox nou precies? Nou, dat is dus een internationale fitnesscompetitie. Daarvoor moet je dus een kilometer hardlopen en dan oefeningen doen en weer een kilometer hardlopen. Dat is echt super duper zwaar.
0: Ja.
1: En dat is echt voor, het is gewoon eigenlijk atletisch bijna.
0: Nou, bij ons in de sportschool doen veel mensen doen het hoor. Hyrox trainingen. Of zo uiteindelijk de Hyrox zelf.
1: Het is wel tegen het atletisch aan, vind ik hoor. Het is wel echt een next level.
0: Eens.
1: Maar goed, er was iemand zo fanatiek. Joanna. Volgens mij komt ze uit Zweden, volgens mij, maar dat weet ik niet. Dat krijg ik niet gevonden.
0: Joanna, knekkenbrut.
1: Joanna knek. Maar zij kreeg dus tijdens die wedstrijd een diarree-aanval. Ja, echt. Maar zij is doorgegaan. Omdat ze anders niet meer kon winnen, dacht ze.
0: Maar diarree-aanval als in.
1: Ja, letterlijk.
0: Letterlijk bij de enkels.
1: Ja, tijdens de oefeningen. En ze is gewoon doorgegaan. En die beelden gaan dus echt mega viraal op de nieuwsbladen en op de socials. En er zijn echt de meningen zijn erover verdeeld. Want heel veel andere mensen vinden het ook respectloos naar de andere deelnemers toe. En heel veel mensen waarderen. Dus een beetje een tweestrijd is er nu eigenlijk online. Want heel veel mensen zeggen ook van het is toch wel knap dat ze doorzettingsvermogen heeft met zo'n aanval. Dat je dan toch doorgaat. Maar Ja, ik vind het toch echt ranzig. En ik heb zoiets van, ik snap echt dat je wil winnen. Maar als je zoiets krijgt, dan moet je het ook maar gewoon accepteren en weggaan. Want ik snap wel dat je gewonnen hebt. Want als iemand voor jou een diarreeaanval krijgt, ik zou ook niet meer mijn best kunnen doen.
0: Nee, ik zou 100 meter afstand nemen sowieso.
1: Dus
0: ik
1: snap wel dat ze gewonnen heeft.
0: Gadverdamme.
1: Maar echt, die beelden gaan dus echt rond overal. En je ziet echt gewoon dat het langs haar benen loopt.
0: Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Maar goed, een ongelukje zit natuurlijk in een klein hoekje en dat gebeurt de beste. Dat is toch? Heb je nooit een ongelukje gehad?
1: Nee.
0: Nou, ik wel.
1: Ik was gelukkig altijd op tijd. Als ik dat zou hebben, als ik een buikgriepje heb.
0: Misschien komt dat nog wel eens een keer, maar. Ik heb het. Ik zal je eerlijk zeggen, en ik hoop dat luisteraars ook eerlijk zijn. Er zullen vast ongetwijfeld meer zijn die wel eens een ongelukje hebben gehad. Deel de ervaring graag in de app.
1: In je volwassen leven bedoel je dan?
0: Ik zal het je zeggen, ik heb het hier op de zaak gehad.
1: Echt?
0: Ja.
1: Tijdens de show ook?
0: Nee, dat was ervoor nog. Ervoor. En ik zal je ook zeggen hoe dat ging. Dat was al heel vroeg op de dag voor het programma. En je hebt natuurlijk wel eens dat je, als je een beetje krampjes hebt, zeg maar, dat je even, echt deze doet. Dan laat je het even los, toch? Als er niemand om je heen is.
1: Dat geluid trouwens niet meer laten horen.
0: Ik laat het niet meer horen. Maar je hebt toch wel eens, dan laat je toch even gaan. Als je denkt, niemand is hier bij mij. Het moet er even uit, weet je wel. Dan ben je ook van de krampjes af. Maar als je dan net het verkeerde moment treft en je hebt vertrouwen, maar het vertrouwen is niet op zijn plek.
1: Ja, het kan gebeuren. Het is heel menselijk. Ja,
0: weet je wat ik gedaan heb? Wil je het weten?
1: Nee.
0: Oh.
1: Was ik hier toen ook?
0: Ja, je was
1: echt?
0: Er ook. Ja.
1: Maar heb je gedaan dan? Heb je een andere broek aangetrokken?
0: Ik was boven, was het.
1: Boven?
0: Op onze redactie.
1: Oh.
0: En wij hebben 's ochtends hebben we hier schoonmakers in het pand.
1: Ja.
0: En die maken schoon, maar die halen ook de prullenbakken leeg en de hele ramtam. En dit was aan het begin van de dag. En ik dacht, jeetje, dit gaat mij nog niet gebeuren. Ik heb mijn onderbroek uitgedaan. Dat was het enige wat, een klein beetje. Het was niet veel.
1: Hebt zonder onderbroek gezeten?
0: Niet als die mevrouw. En ik heb de onderbroek in de prullenbak gegooid. Ik dacht, die wordt toch leeggehaald. Daar heeft zometeen niemand last van.
1: Nee.
0: Ik was gelukkig op het goede moment dat het. Daar was hij toch nog. Dat het gebeurde. Maar dat dit hebben toch wel meer mensen dit gehad. Of nu ben ik de enige. Dat is. Nou, sta ik weer voor paal.
1: Ik heb dit gelukkig nooit gehad. Oh. Nee, echt niet.
0: In dat geval zat het ongelukje in een klein hoekje in plaats van een klein broekje in plaats van een klein hoekje. Ja. Maar dit hebben toch al meer mensen dit een keer gehad.
1: Geen idee.
0: Ja, maar vast wel. Ja, natuurlijk. Oké, deel je ervaring. En het hoeft niet, je mag het ook zeggen, hou mijn naam even anoniem, dan houden we je anoniem. Dat beloof ik. Jij kijkt er heel vies bij, maar ik heb het keurig. Ik heb mijn billen gewassen.
1: Heel goed. Okay. Maar ik ben blij dat niet je broek onder zat dan.
0: Nee, die zat erin. Ik heb het onderbroekje weggehoord. Dus ik heb al mijn onderbroeken min één heb ik nu.
2: Marcel in de morgen.
3: Is dat Marcel van die Rundfunk? Der Deutsche Dienstag.
0: Het is echt gebeurd en het is al een tijdje geleden, moet ik zeggen.
1: Ja, heel goed. Dat is een beetje een taboe wat je nu aan het doorbreken bent.
0: Oh, maar ik heb geen schaamte, joh. Echt niet. Dat interesseert me geen reet. Echt niet. Nee.
1: Nou, okay. En door.
0: Ja, we gaan door in het programma. Ik wil even een Duitse klapper draaien. Heb je zin in een leuk, vrolijk Duits liedje?
1: Ja.
0: Dan ga ik een hele leuke doen van Pietro Basile.
3: Der Deutsche Dienstag.
2: Der Deutsche Dienstag.
0: Ja, dit is een leuk liedje, hoor. Dat heet Gianna.

0: kan nog heel kort even stemmen op deze liedjes. Milan Kirstijn, Eén nacht met jou. Wat een hit is dit. Tenminste, hit in wording, zeggen ze dan. Milan Kirstijn op...
1: Geheimen hebben wij niet voor elkaar.
0: Wesley Bronkhorst, de stemmen doe je nog heel kort. Nu rapido naar de NPO-luisterapp, dan kun je een stem achterlaten. Ja, ik zit echt, Tinia, het is niet helemaal jouw onderwerp. Het is niet zo smakelijk natuurlijk. Maar ik zit hier letterlijk met de tranen in mijn ogen. Ja. Het is toch fantastisch wat er allemaal binnenkomt. Want ik vertelde net even over een ongeluk hier. Dat was een aanleiding van het nieuws. Het gebeurt iedereen wel, dacht ik. En dat blijkt ook zo. Hier een anoniem iemand die zegt... Ik had een uitje gehad. Lekkere barbecue workshop. Ik was toen nog niet zo lang samen met mijn huidige vrouw. Ik sliep bij haar en haar ouders. Dit is mijn dummer dit. Ik was flink aan de dunne. En ik lag weer in bed. En ik moest een scheetje laten. En daar ging het mis. Ik had verwacht na drie... Ik had verwacht na drie uur poepen dat wel leeg te zijn met mijn onderbroek.
2: Ja, echt, hier komen nou. Je bent in ieder geval niet de enige. Dat is,
0: Ja, maar dan lig je net naast je nieuwe vriendin. Lig je in het bed bij je schoonouders.
2: Ja,
0: en
2: dat
0: gaat
2: is niet
0: de best. Hele boel
2: nou,
0: gaat eronder.
2: Echt niet dat geluidje laten horen. Dat vind ik echt ranzig.
0: Echt, ja, ik heb een traan in mijn ogen. Ja. Dit is toch fantastisch. Meenle zegt, ik heb ook de ervaring met zulke ongelukjes. Is me een paar keer gebeurd onderweg in de auto. En dan ben je net te laat thuis. Gelijk doorgelopen naar de douche. En de onderbroek in de avond. Dit is toch prachtig. Ik zie dit allemaal voor me.
2: Ja, dit is echt mijn mannenhumor, dit, hè?
0: Ja, maar dat vind ik echt. Op vakantie in Turkije bij het zwembad. Had alleen badpak aan. Liep naar het toilet. Dit is Mirjam, hè? Maar te laat. Heel erg vernederend. Ja, dat is het ook. Dat is het ook, Jomaja. Dat is toch mens eigen. En ik moet zeggen, ja, ik heb er dan best wel snel last van. Want ik heb geen. Ze hebben mij de galblaas ontnomen. Die is eruit.
2: Ja.
0: En me goed ook, want ik had er last van. Maar dan heb je hier snel een last van, ja. Bertus, goedemorgen.
3: Nou, Marstinia, dit heb ik ook wel eens gehad. Liet je poepie in de vrachtwagen. Hoort de broekje aan. Broekje vol. Schaartje, broekje eruit geknipt. Broekje weggegooid. Gauw billetjes afgeveegd. Broekje weer aan. Niks aan de hand. Toen ging ik naar een café. Stappen daar, oh. Vallen de lieder was net uit, maar niemand valt het de lieder, want er zat nog een bruine plek in mijn grijze korte broek. Kom ik later achter toen ik ging slapen. Dus.
0: Ik zit hier echt, jongens. Ik ben er gewoon aan het huilen. En Geert die zegt nog, ik ben chauffeur en ik moest zo nodig dat ik het in mijn coolbox heb gedaan.
2: Godverdamme, dit is wel echt heel vies.
0: Ben met dit verhaal nog... Oh ja, hij is nog bij een andere zender ook in de lucht geweest. Oh, dit is fantastisch, jongens. Ik kan hier uren over praten, maar dat gaan we niet doen. Dit is fantastisch. Oh.
2: Ja,
0: ik ga ze allemaal teruglezen zometeen.
2: Het kan gebeuren, jongens. Het kan gebeuren.
0: Ja, is ook zo. Oh, fantastisch. Ik pis bijna in mijn broek. En we gaan
2: nogmaals, voor de mensen die zien stappen waar hoe we hierop komen.
0: Nee, ja, even terug naar de kern.
2: Even
0: inderdaad.
2: Terug naar de kern. Even het verhaal rondmaken. Het gaat dus om een highwalks wedstrijd van een atleten die niet op wilde geven en bijna kon winnen.
0: Ja.
2: En die kreeg toen dus een diarree-aanval. En ze is dus doorgegaan.
0: Ja.
2: En dat gaat dus echt enorm viral op het internet.
0: Ja.
2: En mensen hebben er heel veel meningen over.
0: Ja.
2: En
0: dat
2: was de aanleiding van dit onderwerp.
0: Volgens mij Tom Dumoulin is het ook een keer overkomen. Die moest echt...
2: Op de fiets. Oh, ja, dat,
0: volgens mij tijdens een of andere Tour, misschien wel de Tour of de Vuelta, weet ik het. En die is toen afgestapt. In de berm heeft hij, hoppakee, broekje weer aan en doorgereden.
2: Ja, maar dat kun je dan op... Kijk, dat staat ook in op het nieuws ook. Van, dat had zij ook kunnen doen. Want dat mag ook tijdens die highwalks-wedstrijden. Je mag even stoppen om naar de wc te gaan. Want die wedstrijden duren best lang.
0: Ja, ja, ja. Maar ze wilde een tijd neerzetten.
2: Ja, ze wilde gewoon een bepaalde tijd neerzetten. Ja. En winnen vooral.
0: Nou, applaus. Applaus. Dank al die allemaal voor het insturen van de berichten. Want ik heb in tijden niet zo gelachen. Tenminste, niet op de radio. Dit is... Fantastisch. We gaan de winnaar draaien van de strijd. Want het is geworden met...
2: Ja, met 68% van de stemmen. Trots op jou van Wesley Bronkhorst. Ja.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
3: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
2: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. De rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
4: The audience is so amazing, it is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
2: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, Jurjen.
6: Hoorde jij dit nou ook?
5: Ja, ik hoorde het ook.
6: Sexy storing.
5: Ja, ik heb het even losgeknipt zelfs. Kijk.
2: Oorzaak is een sexy storing.
5: Een sexy storing.
6: Sexy.
5: Ik heb nog nooit een sexy storing gehad. Sexy storing.
6: Een sexy storing.
2: Oorzaak is een sexy storing.
5: Nou ja, zeg. Verkeersinformatie van de ANWB. De A1 Apeldoorn en Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 17 minuten door een ongeluk. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Rosmalen en Westerwaardenburg 23 minuten. De A27 Breda-Gorkum voor Avelingen, het industriegebied, heb je 38 minuten. En de A58 Eindhoven-Breda tussen Oorschot en De Baars 28 minuten. Kapotte vrachtwagen, rechterrijstrook is dicht.
1: Marcel de Vries.
5: Ja, met 10 jaar, die hoorde je net.

0: Justin de Wild en Cheerio. Goedemorgen, 9 over 8. Het is Prinsjesdag. Het is de derde dinsdag van september. 15 september. En dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen met tieners erbij natuurlijk.
1: Tien, ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. We houden nu weer even dat te smerige praten daar.
1: Ja, dat is even klaar hoor.
0: Dat is nu wel klaar hè. Ja, ik kan er echt smakelijk om lachen hoor. Fantastische verhalen. Jullie zijn echt van, ja, de goeiste luisteraars. De goeiste luisteraars. Ik kan ze nooit allemaal delen. Ik had het graag gewild. Maar Tinia die dacht op een gegeven moment, nu moeten we door.
1: Ja, we moeten weer door.
0: Anders wordt het een shitshow.
1: Anders wordt het een shitshow, ja.
0: Gezond ouder worden. Dat lijkt veel meer af te hangen van je leefomgeving en leefstijl dan alleen van je genen. Uit een grote studie onder bijna 500.000 mensen blijkt dat onder meer inkomen, werk, woningbezit en samenwonen samenhangen met het risico op vroegtijdig overlijden. Ook bekende factoren als roken, te weinig bewegen en minder dan 7 uur slaap spelen een belangrijke rol. Ja.
1: Ik denk ook wel dat je leefomgeving ook al meer te maken heeft met stress die je dan ervaart in je leefomgeving daarvan, denk ik.
0: Oh ja.
1: Dat zal ook wel echt een boosdoener zijn.
0: Mensen met wie je samenwoont, dat heb je in principe voor kiezen. Toch?
1: Nee, maar ja, er kunnen ook natuurlijk allemaal dingen gebeuren binnen je omgeving natuurlijk, hè? In het leven.
0: Thuis?
1: Weet ik veel, ja. Misschien heb je wel geld tekort, weet ik veel. Zit je...
0: Of een terrorbuurvrouw.
1: Of heb je een terrorbuurvrouw. Of, ja, of je zit vast aan je vrouw of je man. Dat kan ook, hè? Ja.
0: Nou, meestal als je getrouwd bent, dan zit je er ook...
1: Nee, ja,
0: aardig
1: maar,
0: vast, maar...
1: Ik bedoel meer van sommige mensen kunnen bijvoorbeeld vanwege financiële redenen bijvoorbeeld niet scheiden. Oh, je weet het niet, hè?
0: Ja, dat kan ook. Ja. Twee vrachtwagenchauffeurs die in juni een mogelijk ernstig ongeluk op de A58 voorkwamen, zijn daarvoor onderscheiden. Ze zagen een auto slingeren waarvan de bestuurster bewusteloos was geraakt. De ene chauffeur die ging met zijn vrachtwagen voor haar rijden en remde langzaamaan af, terwijl de ander naast de auto bleef om het op de weg te houden. Zo kregen ze de auto veilig tot stilstand. Zelf blijven ze er overigens nuchter over. Ze zeggen daarop, ik zou het zo weer doen.
1: Ja, netjes. Zo hoort het ook.
0: Nou, chapeau. Echt. Mijn held. De troonrede, die klinkt vandaag anders dan we gewend zijn. Geen lange opsomming meer van de plannen per ministerie. Maar ze hebben nu bedacht om er één doorlopend verhaal van te maken met de ambities van het kabinet voor de komende jaren. Premier Rob Jetten die wilde de traditionele boodschappenlijst vervangen door een verhaal met meer visie. Koning Willem-Alexander die leest de tekst zoals gewoonlijk voor, maar spreekt daarbij natuurlijk altijd namens het kabinet. Nou, zometeen gaan we erover praten, over een half uurtje ongeveer, met politiek verslaggever bij één vandaag, deurtje verderop hier bij Avrotros, Remco Teulings. Want hij kan dat heel goed duiden. Eens kijken wat we vandaag kunnen verwachten.

0: met Guido van der Graaf. Paradeplaat deze week. En terecht met Beter af alleen. Nou, dat denk ik niet, Tinia. Ik vind het zo prima met jou hier. Op de radio.
1: Ja, vind je dat?
0: Ja,
1: gelukkig.
0: Ja, absoluut. Het is de ochtendshow van dinsdag 15 september. Zometeen dus even over Prinsjesdag praten met onze Remco Teulings. Want de kabinetsplannen, die worden dan... koffertje en de hele ramp. Het is een hele ceremonieel iets, is het natuurlijk, hè? De hoedjesparade krijg je dan weer.
1: Ja, ik ben benieuwd of we nog gekke hoedjes gaan zien vandaag.
0: Ja, wordt er ook een koets gereden? Of,
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Ik moet eigenlijk even aan Remco vragen. Alleen, die zal het wel weten.
0: Dat is toen ook nog wel eens dat niet doorging en zo...
1: Ja, volgens mij wilde de Partij voor de Dieren een elektrische koets of zo.
0: Elektrische koets. Nou, dat slaat er gewoon
1: helemaal
0: nergens
1: op. Ja, een soort mobiel achter. Ja, dat is natuurlijk elektrische koets, ja.
0: Ja, er komt wel een koets.
1: Geen paarden, want ja, die werden er allemaal hysterisch van dit en dat.
0: Die zijn er wel, want die waren gisteren al aan het oefenen. Mm. Die hebben gisteren, volgens mij op Scheveningen, hebben die geoefend. Oké, dat hebben we zo meteen. We hebben straks nog de schaftlijst. Misschien wel even aardig om te melden dat we natuurlijk schaftlijstjes zoeken. Wat houdt dat dan in, Marcel? Nou, dat is het volgende. Je mag je muzikale lijstje insturen. Dat is een lijstje die we uitzenden tussen, laten we zeggen, 9:30. Daar zit een lijstje van een luisteraar. En die kun je insturen op marcelindemorgen.nl. Als je hem invult, dan zou het maar zo kunnen zijn dat we jou eerdaags gaan bellen hier in de uitzending en je liedjes gaan draaien. Ja, en Tinia, ik moet het even hebben over jouw uitzet. Want ik zag gisteren weer iets op je tijdlijn. En we noemen geen namen, merken van supermarkten. Maar jij, volgens mij kun jij tot het jaar, laten we zeggen, 2037 kun je aan de soep.
1: Ik heb echt ik heb zoveel soep in huis gehaald. Niet normaal.
0: Dat is krankzinnig.
1: Nee, ik zat
0: je bent doorgeslagen, vind ik, hoor. Je bent echt doorgeslagen.
1: Nee, kijk, ik ben een beetje aan het sparen voor mijn uitzet. En dan ben ik eigenlijk precies mijn verjaardag mee aan het begonnen. En ik hou nu ook een beetje allemaal die acties van de supermarkten in de gaten. Want dan kun je best wel voor redelijk goedkoop en een goede deal... kun je aan leuk servies, vind ik,
0: is dat
1: komen.
0: Echt zo? Is het echt goedkoper dan?
1: Nou, als het goed is wel. Ik heb bijvoorbeeld ook al 100 jaar geleden een keer van die glazen gespaard... bij de gele supermarkt. Ja, dat waren van die kristalglazen. Nou, dat moet wel goed zijn, lijkt mij.
0: Ja. Ja.
1: Maar goed, er is nu bij de blauwe supermarkt is nu een actie met dat je dus soepkommen krijgt van een bepaald soepmerk.
0: Bij een soepmerk krijg je soepkommen?
1: Ja, en dat is dan in samenwerking weer met zo'n lifestylemerk. En helemaal leuk. Nou, die soepkommen zijn echt enig. Ik vind ze echt heel gezellig.
0: Maar leg even uit, want als je dit... ze heeft een TikTok-filmpje gemaakt. Als je het filmpje niet hebt gezien op Tinia's TikTok-tijdlijn...
1: Ja, hij staat ook op Insta.
0: Oh, staat ook op Insta,
1: Op Tinia van Wijk. Zoek maar even op waar je ook op zit.
0: Oké, maar hoeveel soep heb jij inmiddels?
1: Nou, dat is
0: hoeveel liter?
1: Dat is dus het... weet ik niet eens. Dat is dus het ding, je krijgt per 2 zakken soep krijg je dus 1 kom soep. Maar ja, ik dacht, ja, je moet natuurlijk...
0: Hoeveel kommen heb je?
1: Ik heb er 5.
0: 10 pakken soep heb je.
1: Ik heb 10 pakken soep gehaald.
0: Er zit een liter in zo'n pak.
1: Volgens mij...
0: Liter soep heb jij. Dus als we een strenge winter krijgen, dames en heren... dan staat Tinia met koeken en soepie.
1: Ik kom met de koeken en soepie kraam kom ik langs.
0: Dan kun je bij mij in Dokkum wel staan, op de gracht.
1: Oh ja, dat is wel gezellig.
0: Dan ga je bij mij soep scheppen.
1: Ja, ik dacht, ja, weet je, aan 4 mokken... ja, dan kun je, stel, er komen mensen later een keer bij je soep eten op zondagmiddag... ja, dan heb je maar 4 soepmokken.
0: Ja.
1: En ik dacht, ja, dat is ook weer zo wat. Dus ik dacht, weet je wat, nou, ik vraag wel aan andere mensen... als ze echt soep nodig hebben deze week... dat ze nou even zo'n kommetje van mij moeten nemen.
0: Dus
1: ik dacht, ik doe er zelf 5.
0: Ja.
1: En dan spaar ik nog wel misschien later nog wel wat bij.
0: Maar je moet er nog meer.
1: Nou ja, je moet 5 jaar dan. Heb je net, als er nog mensen bij je komen eten... je hebt zelf soep nodig, weet ik veel.
0: Dan
1: moet je allemaal rekening mee houden.
0: Nou.
1: Dus ja, ik heb eigenlijk nog wel meer kommetjes nodig.
0: Ja, nou, ze zijn daar bij thuis
1: blij
0: mee.
1: Ik had al zoveel soep. Mijn moeder zei ook echt van... jeetje, Mina, 10 jaar, we moeten met me zoveel soep?
0: De voorraadkast had vol met 10 liter soep. Ochtendshow, dinsdag is het, jongens. Lekker onderweg naar deze nieuwe dag met Henk Dissel.

in je hart. Zometeen heb ik Jan de Weerman voor je met het weerbericht van vandaag, deze 15 september. Nieuws, verkeersinformatie en dit zijn Andy van der Leek en John Zoet. Moe.

0: Luister eens, Vicky. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar een Malibu.

0: zon misschien vandaag.
1: Ja, Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen clubje. Vanochtend begint bewolkt, later komt de zon er toch steeds beter bij vanuit het zuiden. De wind is zuidwest en die is matig. Temperaturen vandaag 20 tot 28 graden, dus nog prima weer voor de korte broek of het rokje. En hier onze spreuk.
1: Ja.
2: In september warme regen brengt de boer een rijke zegen.
1: Hoi, mooi spreuk Jan, dankjewel, tot morgen.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
4: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
3: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig.
1: Dankjewel Jurjen. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. 402 kilometer in totaliteit. En dit zijn de bijzonderheden. De A1 Apeldoorn Amsterdam voor Hoevelaken. 51 minuten door een ongeluk. De weg is gelukkig weer vrij. A27 Breda Gorkum voor Avelingen. Industriegebied Avelingen 37 minuten. En de A58 Breda naar Tilburg tussen Galder en Tilburg Centrum West. 23 minuten. A67 Venlo-Eindhoven tussen Liesel en Gelderop. Kapotte vrachtwagen, rechterrijstrook dicht. Vertragingstijd is 3 kwartier.
0: NPO Sterren NL.

0: en Simon. Wat denk jij, Tinia? Gewoon even een wilde gok. Zouden ze ooit weer op de bühne komen samen? Wat denk jij?
1: Ik denk het wel.
0: Jawel, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik heb dat gevoel ook namelijk.
1: Ah, ja, en het is gewoon, ja, misschien zeg ik wel iets heel hards. Maar
0: oh,
1: ja, het
0: heel
1: is,
0: hard.
1: Ja. Nou ja, zo zie ik
0: ben
1: het.
0: Ben niet van jou gewend dat je hard bent?
1: Nou, ik ben gewoon altijd recht door zee.
0: Oh, dat is het, ja.
1: Ik denk dat we misschien wel over een aantal jaar wel achterkomen van, nou ja, we zijn allebei misschien toch alleen niet zo succesvol als we met z'n tweeën waren.
0: Volgens mij is Nick toch hartstikke, die gaat er goed. Volgens mij wel, hoor. Ja, en Simon gaat ook hartstikke. Die is helemaal blij. Die is weer, die voelt alles weer, zei hij. Dus dat is mooi. Hè? Ik heb een heel ding met hem gekeken. En hij was heel mooi oprecht en open.
1: Ja, oké. Okay, maar is het lang niet zo als dat ze met z'n tweeën
0: waren? Nee, oké. Daar hebben ze echt inderdaad hoogtijdagen.
1: Als je dat wel even naren, dan zouden ze denk ik wel in de toekomst wel weer samen willen komen. Denk ik.
0: Nou, misschien hebben ze ooit heimwee. Het is vandaag, jongens, dinsdag 15 september. Het is Prinsjesdag. De koets, de hoedjes, het koffertje natuurlijk en de troonrede. Het is vandaag de dag waar politiek gezien feest wordt gevierd. Ja, wordt er monarchie gevierd. Prinsjesdag is vandaag gaande natuurlijk. Aan de buitenkant lijkt alles misschien hetzelfde als ieder jaar. Maar politiek gezien wordt het wel een bijzondere editie. Want het minderheidskabinet presenteert vandaag plannen waarvan nog helemaal niet zeker is of er genoeg steun voor is. Tijd om er even op in te gaan met onze politiek verslaggever, vriend van de show, collega bij 1 vandaag hier bij Avrotros, Remco Teulings. Remco, goedemorgen. Oh, excuses. Ja, goedemorgen. Ja, Prinsjesdag, Remco. Toch even de vraag, wordt het traditioneel weer of krijgen we een andere?
2: Ja, natuurlijk.
0: Oh, wel.
2: Ja, nee, van de buitenkant, je zei het al, ziet er allemaal hetzelfde uit. Het oranje zonnetje staat hier al hoog aan de hemel. Het wordt echt, ook weer technisch wordt het een fantastische dag.
0: Ja.
2: En natuurlijk hebben we de rijtour en de troonrede nog steeds wel in de Koninklijke Schouwburg en niet in de Ridderzaal, omdat het Tweede Kamercomplex wordt verbouwd. Maar alle tradities hier, die zie je allemaal voorbij die komen vandaag. Dus wat dat betreft ze allemaal hetzelfde.
0: Is het dan een dag, want jij bent politiek verslaggever, is dit een dag waar je naar uitkijkt of is het juist de dag van morgen?
2: Nou ja, eigenlijk stiekem wel. Want dit is eigenlijk altijd een beetje hetzelfde. Prinsjesdag. Het is allemaal feestelijk hoor. Het ziet er allemaal hartstikke leuk uit. Het is ook een mooi evenement voor de stad Den Haag natuurlijk.
0: Ja, ja.
2: Maar het echte politieke vuurwerk, dat begint dan morgen en overmorgen bij de algemene beschouwingen. Als al die plannen onder vuur komen te liggen van de oppositie en de premier dan op donderdag het allemaal moet verdedigen. Ja, dan gaat het echt knetteren. Dan wordt het echt interessant.
0: Ja. Waarom is deze Prinsjesdag politiek gezien zo anders dan andere jaren?
2: Ja, omdat je zei het al, we hebben een minderheidskabinet. Dus die begroting die wordt aangeboden vandaag door de minister van Financiën.
0: Ja.
2: Dus zeg maar het huishoudboekje voor komend jaar. Ja, die wordt nog helemaal niet gesteund door een meerderheid. Tenminste, dat is nog zeer onzeker. Normaal heb je een meerderheidskabinet. Maar weet je, oké, deze kant gaat het land op. En dan wordt er misschien nog hier en daar wat iets versleuteld. Maar nu kan de oppositie gewoon het tapijt onder deze plannen zeg maar wegtrekken. En dat is toch wel een hele unieke situatie.
0: Ja, is dat dan hetgeen wat ze dan schrijven van dit jaar is de troonrede met potlood geschreven?
2: Ja, zo kun je het al een beetje zien, ja. En ik heb ook al begrepen dat de vorm van de troonrede, dus daar gaan we even extra op letten vanmiddag, ook iets anders is dan voorgaande jaren. Voor het is vaak toch een beetje een saai verhaal waarbij alle plannen per onderwerp een beetje worden opgesomd.
0: Ja, boodschappenlijstje.
2: Ja, precies, een soort boodschappenlijstje inderdaad. Maar het schijnt dat het dit jaar is gekozen voor een wat meer overstijgend verhaal. Meer een verhaal van hoe is de stand van het land. En wat kunnen we allemaal in ons land? Waar gaan we allemaal heen?
0: Ja.
2: Wat meer algemeen. Ook omdat inderdaad die plannen, de concrete plannen zeer onzeker zijn.
0: Ja, maar goed, dan wordt het dus geen boodschappenlijst, maar meer een verhaal. Uiteindelijk blijft de boodschap toch hetzelfde. Want, wordt het dan verromantiseerd of wat is het?
2: Ja, ik denk dat de premier die schrijft die troonrede altijd. Hè?
0: Ja.
2: En we kennen Jette als een vrij energiek en optimistisch mens.
0: Ja.
2: In welke omstandigheid dan ook.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat er ook een beetje van dat verhaal zal afstralen. Dat het een vrij positief verhaal zal zijn over wat we allemaal kunnen. En niet over wat al de beperkingen zijn in het land. Want die kennen we natuurlijk allemaal wel. Bedoel, er zijn genoeg problemen in het land die we moeten oplossen.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat hij dat vooral wil aantonen met het verhaal dat hij voor de koning heeft geschreven.
0: Ja.
2: Maar dat weten we natuurlijk pas om 2:30 weten. Dus zeker, dan gaat hij.
0: Wat denk je?
2: Wordt uitgesproken.
0: Wat denk je welke thema's worden aangekaart?
2: Ja, het gaat natuurlijk over onze samenleving, over technologie. AI zal ongetwijfeld komen. Wat voor invloed gaat het op onze levens hebben? Nou, daar heeft de premier intussen ook ervaring mee. Ja. Met al die apps die hij heeft gestuurd met AI.
0: Ja, ja, ja.
2: En ermee opgesteld. Daar zal het over gaan. Het zal denk ik ook gaan over gemeenschapszin. Wat delen we met z'n allen? Dat hoort er ook altijd een beetje in te zitten. Dus ik denk dat wel een beetje thema's zullen zijn die we terug horen komen.
0: Ja, en vandaag natuurlijk, want dan hebben we dit serieuze deel, zeg maar. Maar dan krijgen we ook weer die hoedjes parade, is dat vandaag ook weer?
2: Ja. Dat is altijd vooraf. Dan komen al die Kamerleden aan bij de Koninklijke Schouwburg, ja, in dit geval. En dan staan ze allemaal op een paasbest bij. En vaak zijn er ook nog Kamerleden die hebben een soort statement in hun kleding verwerkt.
0: Oh, ja.
2: De Partij voor de Dieren is er altijd goed in. Ik geloof dat Teunissen, de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, ook een soort van sjerp en iets een verwijzing naar de bosbranden van de afgelopen zomer in haar kleding heeft verwerkt. Nou, dat zullen we allemaal zien.
0: En die komt niet in de mondjas, zeg maar.
2: Nee. Dat, die kans lijkt me vrij klein. Ja, misschien een tweede handje. Maar goed op die manier proberen Kamerleden.
0: Ja,
2: zeker die van de kleine fractie proberen zich toch een beetje in de kijker te spelen. Want die moeten daar echt zo'n best voor doen.
0: Ja. Dan even vooruitblikkend op de komende dagen. Want jij zei het al, de algemene beschouwingen. Jij verwacht wel vuurwerk.
2: Ja, zeker. Kijk, eigenlijk kun je wel stellen dat, want de oppositie heeft natuurlijk ieder jaar kritiek op de troonrede. Daar zijn ze voor. Die moeten de bron vuur nemen en de boel op scherp zetten. Maar dit jaar, vanwege het minderheidskabinet, telt die kritiek eigenlijk dubbel.
0: Ja.
2: Want het kabinet heeft oppositiepartijen nodig. En dan kunnen ze dus of over rechts met JA21 en SGP bijvoorbeeld, of over links met PRO. Waarbij het voordeel hebben dat PRO ook in de Eerste Kamer vrij groot is.
0: Ja.
2: Dus het wordt heel erg interessant om te kijken op het begin vanmiddag al, wat zijn de eerste reacties. En vervolgens, wat wordt uw verhaal morgen? Want morgen is dan de dag dat alle oppositiepartijen mogen reageren op de plannen die er liggen. En dan mag op donderdag premier Jette weer daarop reageren en zijn eigen plannen verdedigen.
0: Ja,
2: ja, dan krijgen we toch een soort van, hoe moet ik dat zeggen, toch een inleidende schermutselingen. Want de komende maanden gaat het dan echt onderhandeld worden over hoe gaan al die begrotingen per al die ministeries eruit zien.
0: Ja.
2: Het is de toon die de muziek maakt.
0: Dat is inderdaad waar.
2: Dat gaan we de komende twee dagen gaan we dat zien.
0: Maar uiteindelijk willen onze luisteraars weten, hoe zit het met onze portemonnee de komende tijd? Gaan wij er een beetje, gaat dat goed komen met ons portemonneetje?
2: Nou ja, de eerste berekeningen van de huidige plannen zijn dat we eigenlijk er niet zo gek veel mee opschieten. Dus we gaan niet echt vooruit, maar ook niet heel erg achteruit.
0: Mm-hmm.
2: Dus wat dat betreft, de inkomens een beetje stilstand. Maar daarbij wordt wel aangetekend dat we met name de hoge inkomens meer belasting gaan betalen. De vraag is of bijvoorbeeld mensen die heel veel vermogen hebben misschien ook extra moeten bijdragen. Want je weet, er moet heel erg veel geld naar defensie worden gesluit komende jaren.
0: Ja.
2: Dat moet ergens vandaan komen. En de vakbonden en PRO hebben al gezegd, dat gaan we niet bij de sociale zekerheid halen, want dat zijn premies die hebben we zelf opgebracht. Nou, daar valt iets voor te zeggen.
0: Ja.
2: Dus dat wordt wel de strijd. In eerste instantie zullen we niet zo gek veel merken in onze portemonnee, denk ik. We zijn niet aanleiding van de plannen van dit kabinet.
0: Mm-hmm.
2: Maar de komende maanden zal zich dat toch steeds meer uitkristalliseren. Ja, dat maakt die toch een beetje een beetje gekke crisis. Ja. Normaal weet je dan waar je toe bent.
0: Ja, precies.
2: Nu zitten we allemaal een beetje in het duister te tasten.
0: Ja, een mooi verhaal, maar laten we kijken wat we de komende tijd wat we er wijs van gaan worden, zeg maar.
2: Ja, laten we het in de gaten houden.
0: Ja, nou ja, daar ben jij voor, Remco. Dus laten we vooral contact houden. Wat is jouw rol vandaag? Sta je ergens langs de route? Moet je mensen te interviewen?
2: Ik ga goed kijken en luisteren. En dan ben ik vanmiddag op Radio 1 om te kijken hoe we dit kunnen analyseren.
0: Goed.
2: En dan later op de avond toch in een vandaag op NPO 1.
0: Helemaal goed. Dan weten we jou weer te vinden. Helemaal
2: zeker.
0: Mooi. Dankjewel voor vandaag. En een mooie spannende dagen toegewenst. We houden elkaar op de hoogte.
2: Doen we.
0: Dag Remco.
2: Joe, hi.

0: Plorkenstein ervoor, want ja... Vandaag dus Prinsjesdag. En dat speelt zich natuurlijk af in Den Haag. Vandaar even, oh, oh, Den Haag. Mooie stad achter de duinen. Goed, vanavond heb ik weer mijn bijeenkomst.
1: Jouw sessie.
0: Mijn sessie. Ja. Het is mooi dat je dat zegt, sessie.
1: Hoi, ik ben Marcel en ik heb een probleem.
0: Nee, ik heb geen probleem. Ik heb een stoornis. Vanavond zit ik weer 2 uur in de schoolbanken. En dat is wel mooi. Maar ik heb dus nu een x-aantal dagen gebruik ik natuurlijk de medicatie.
1: Ja.
0: En er wordt vanavond gevraagd. Hoe bevalt het en waar merk je het in? Heb je al? Maar ik wil die vraag gewoon even... Ik heb hem bewaard, want ik zou hem jou al buiten de uitzending stellen. Maar ik ga het gewoon in de uitzending doen. Heb jij iets gemerkt de afgelopen dagen?
1: Ik merk echt helemaal niks aan.
0: Dat is nou dan...
1: Ik heb er toevallig gisteren ook over na zitten denken. Dacht ik, kan ik iets aan jou merken of zo? Maar
0: ik
1: heb wel het idee dat je wel wat alerter bent of zo.
0: Alerter. Dat merkte ik zelf ook namelijk.
1: Dat je meer wat
0: scherp.
1: Dingen... Ik had volgens mij gisteren ook iets dat ik jou ergens aan wil herinneren.
0: En toen had ik het gedaan.
1: En toen had je het al gedaan.
0: Mogelijk, dat gebeurt namelijk nooit.
1: Maar ja, dat je gewoon wat scherper bent. Dat,
0: scherper.
1: Dat merk ik. Dat zou je niet denken aangezien het... het verzorgt dat je het lijkt dat je een paar promillage in je bloed hebt zitten.
0: Nee, dat gevoel heb ik nu niet meer hoor. Daar ben ik nu al overheen. Dus die spiegel is al goed opgebouwd, zeg maar. Maar oké, dan geef ik dat door vanavond.
1: Ja, ik denk dat iets alerter.
0: Alerter, ja.
1: Is dat een woord, alerter?
0: Nou ja, meer alert, zeg je dan.
1: Meer alert.
0: Ik ben iets meer alert.
1: Meer alert.
0: Meer bewust van de dingen.
1: Ja.
0: Ja, ik ben niet meer zo zweverig. Nee, ik ben niet zweverig.
1: Maar voor de rest kan ik qua je persoonlijkheid niks...
0: Oké. Hey, en we kregen een klacht. Oh god. Een klacht. Maar die behandel ik graag. Wat was de klacht eigenlijk? Die kwam via jouw persoonlijke app, kwam die binnen.
1: Ja, mijn vriend die zit een keer te luisteren naar ons. Dat doet hij helaas niet iedere dag. Dat is slecht, hè?
0: Nou, dan mag hij ook niet klagen, vind ik.
1: Nee, maar hij heeft hem nu vandaag gekraasd. En ik denk dat hij alleen op de bouw bezig is. Dus dan draait hij wat hij, of in ieder geval dan heeft hij aanstaan wat hij leuk vindt.
0: Wat is de klacht?
1: Nou, hij zegt, is de geheime zendermuziek verdwenen bij jullie?
0: De geheime zendermuziek, dat is met de piratenplaat bedoeld.
1: De piratenplaat bedoeld.
0: Nou, ik ga zo meteen nog wel even een dikke beuker. Ga ik wel even doen. Okay, ik kom straks nog wel even met
1: en
0: een...
1: En dit krijg je dus als je gaat klagen?
0: Ja, dan krijg je Jannes, want hij weet dat hij ook groot liefhebber is van de muziek van Jannes. En dan straks krijgt hij nog wel even, en iedereen natuurlijk, een lekker piraat.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
3: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
2: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
4: En wat ook zo is, is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
2: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. Regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. De rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. De A1 Apeldoorn Amsterdam voor Amersfoort Noord 50 minuten. De rechter rijstrook is afgesloten, ook de afrit. De A16 Breda Rotterdam voor de Van Brienen Noordbrug 20 minuten door een ongeluk. Daar de rechter rijstrook dicht. En ook op de A20 is de rechterkant dicht. Want Hoeverholland Gouda staat een file van 5 kilometer met 12 minuten vertraging door een ongeluk. En de A67 Venlo Eindhoven voor Gelderop. Daar een kapotte vrachtwagen. Ook de rechter rijstrook dicht. En 56 minuten extra rijden.

0: jongens hebben het lekker aan de rol. Ik zie ze echt heel veel op pad. Op
1: niet normaal. Ja, deze gasten die hebben gewoon mij ook maar ook door de week.
0: Ja, maar we moeten die een lol hebben. Die zijn toch met z'n vijven? Vier vijven? Wat zijn ze? Soms met vier ook. En dan met vijf. En, ja, leuk man. Wat moet dat een feest zijn?
1: Gewoon lachen, man.
0: Dat is een jongensboek. Prachtig.
2: Marcel in de morgen. Schatlijst.
0: Schatlijst van deze dinsdag 15 september. Wie of wie hebben we aan de lijn, Tinia?
1: Wij hebben aan de lijn Mika uit Nieuwkuik. En Mika is vrachtwagenchauffie.
0: Nou, wat leuk. Een chauffie, zegt Tinia altijd Mika. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Nieuwkuik, daar kom je vandaan. En waar sta je nu? Sta je ergens langs de kant?
3: Ik sta in Groenlo bij de Jumbo. Die heb ik net voorzien van speculare pepernoten.
0: De pepernootjes, ja, die zijn natuurlijk weer in. Ja, zeker. Ik heb stekker al.
3: 2,5 maand.
0: 2,5 maand al?
3: Ja.
0: Oh, zo lang heb ik ze nog niet gezien. Bij ons zijn ze nog maar net. Maar het is wel zo verleidelijk. Nou, zo verleidelijk dat ik al 2 zakken heb gekocht. ja, maar dat kun jij niet doen, hè? Ja, dan moet je het zelf kopen natuurlijk. Je kan niet zeggen van ik trek er even eentje uit.
3: Oh, we krijgen ze bij bakkerij geregeld mee, hè. Als we gaan halen.
0: Oh, lekker. Maar dan kom je toch tonnetje rond thuis.
3: Ja, dat is het enige nadeel van deze tijd van het jaar.
0: Ja. Laat je dan de gehaktballen liggen bij de pomp, of...
3: Ja, die laat ik over het algemeen maar liggen bij de pomp.
0: Oké. Okay.
1: Snap ik.
0: Oh, maar je pakt de gehaktstaaf wel.
3: Nou, ook niet te vaak. Oh, ook sowieso nooit onderwerp.
0: Oké. Okay. Hey, nou leuk, Mika. Dus lekker op pad en je gaat van supermarkt naar supermarkt?
3: Ja, gemiddeld tussen de 15 en 20 op een dag.
0: Ja.
1: Zo.
0: Ja, dat is mooi.
1: Ja.
0: En dat zijn van die behendige trailers zijn het, hè? Met die assen die meesturen.
3: Ah, ik rij op een bakwagen. Ik heb een dingetje, zeg ik altijd.
0: Oh, maar ben je dan vrachtwagenchauffeur?
3: Ah, dat zeggen ze.
0: Oh, wel, bakwagen.
3: Ik heb allemaal grote rijbewijs nodig, dus.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee, ik wil je niet downsize, hè?
3: Oh nee,
0: nee. Vrachtwagenchauffeur Mika, dames en Chauvi. En schaften, heb je dat op vaste tijden dan, dat je eventjes een bakkie doet?
3: Ja, daar hangt er veel vanaf hoe laat ik s'morgens weg moet, want we hebben verplichte pauzes, hè.
0: Ja, dat is waar, rijtijden.
3: Yes.
0: Ja, ja, hoe laat ga je meestal weg, 's ochtends?
3: Tussen 4 en 5.
0: Ja, zo. Altijd vroeg, hè.
1: Zo.
0: Ja, dat zijn de meeste Chauvis. En dan, wanneer is je pauze dan?
3: Ja, meestal tussen 9 en 10.
0: 9 en 10. Nou, dan zitten we goed. Dan is het al bijna tijd voor een bakkie.
3: Ja, ik heb hier nou de koffie net naast me staan.
0: Goed zo. Nou, dan is het een schot in een roos, zeg maar. Wij gaan lekker even jouw schaflijst draaien. Kun jij onze luisteraars ook vertellen die nog een beetje tegen de drempel aanhikken? Hoe snel heb je zo'n lijstje ingevuld en ingestuurd?
3: Ik heb 10 minuten.
0: 10 minuten. Je hebt er even voor gezeten, zeg maar.
3: Ja.
0: Ja, lekker man. Heer. Maar je hebt ook een mooi lijstje ingestuurd, dus er stond van alles tussen. Zelfs Sugarfree met Volg Je Hart vond ik ook leuk.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, Rob Ronalds, Rutger van Barneveld. Nou, die zijn dat allemaal niet geworden, helaas. We hebben willekeurig er wat uitgepakt. Ik draai straks voor je Dries Roelvink met Maria Magdalena. Henk Wijngaard, natuurlijk De Truck Als Mijn Woning. En we gaan beginnen met de Shoenies.
3: Dat is ook diegene die bovenaan stond, volgens mij dus.
0: Ja, die stond inderdaad op 1. Nou, die is ook de eerste die wij erin keilen. Zo meteen dans je de hele nacht met mij. Smakelijk bakkie en dank voor het insturen.
3: Goed, komt goed.
2: Marcel in de morgen.
4: Schatlijst.
5: Dag schat, we komen voor de haagparty. Nee hoor, we vinden het aardig wel. Kom op jongens, doorlopen.

0: Magdalena. We hadden het net over gehaktballen, maar die balletjes van Dries die zijn legendarisch natuurlijk.
1: Ja,
0: ja, de balletjes, de gehaktballen dan, hè?
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Het is 9:30. Zometeen om 9:30 dan hebben we de platenkoffer natuurlijk. De drie oude liedjes. En we gaan het straks nog hebben over friet / patat. Ik wil die discussie niet opwerpen. Gewoon, weet je wel, die goudgele aardappelstengels. Dat, zo laat.
1: Knapperige aardappelstengels.
0: Daar gaan we het zo meteen over hebben. En wel met een bijzondere reden. Wat en hoe? Hoor je zo meteen. Insturen overigens van de schaftlijstjes mag je doen. Ten alle tijde 24/7. Marcelindemorgen.nl is het adres. Dit is Tino Martin. Jong en Dom.

0: Joey Nicolai.
1: Hallo, test, 1, 2. Is het alweer zo laat?
0: Ja, is het, absoluut.
1: Marcel,
0: ja.
1: Tijd voor een piratenplaat.

prachtig liedje dit van Johnny Light. Let There Be Light. Johnny Light en Mijn Marianne, die hadden we als piratenplaatje. Staat overigens ook in onze Marcel in de Morgen playlist. On the Spotify. Dan weet je dat even. We hebben een platenkoffer, zoals gewoonlijk, rond dit tijdstip om 9:30. En dat bestaat weer uit 3 liedjes met de volgende nummers. Van Volumia bijvoorbeeld. Mooi deze hoor, lekker meezingen. Keuze A vandaag in de koffer is Hou Me Vast. Nee, nee. Inderdaad. En nee, dat zegt ook Marco Borsato op keuze B. Want je hoeft niet naar huis vannacht. Nee, nee, nee. Nee.

0: weten welke het mag worden vandaag. Vandaag bewolkt in het westen en noorden in ieder geval met her en der wat motregen. In het zuidoosten daarentegen veel zon en temperaturen van 25 tot 28 graden. Goedemorgen zeg. Verkeersinformatie van de ANWB. De A12 Duitse grens Arnhem voor Zevenaar 6 minuten. De A16 Breda Rotterdam voor Prins Alexander. Rotterdam Prins Alexander 14 minuten. A29 Bergen-op-Zoom naar Rotterdam voor de Haringvlietbrug. Daar heb je een uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Rechte rijstrook is daar gesloten. En een kapotte vrachtwagen op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Liesel en Zomeren. Daar heb je 22 minuten. Het goede nieuws is, de weg is weer vrij.
1: NPO Sterren NL.

Damien van Os, nieuw liedje heet Hard to Get. We hebben 3 liedjes in de koffer zitten. Je mag nog eventjes stemmen. Ik heb nog wel een kwartiertje om je stem te ontvangen. NPO Luister, daar kun je doen. Volumia bijvoorbeeld en Hou Me

0: luisteren. Ja, we gaan het hebben over frietjes en patatjes. Ik noem het maar even in het midden. Ja, want jij allebei. Zegt friet, ik zeg patat. Nou ja, maakt niet uit. Dat is laten we in het midden. Want twee Brabantse, en ik noem het nu voor het gemak maar even friet, omdat het Brabant is. Twee Brabantse frietbakkers, die hebben namelijk iets bijzonders gedaan. Het begon 4 jaar geleden. Ze reden met hun frietkar richting de Oekraïense grens om daar iets te kunnen betekenen. Nou, dat 1 keer frietbakken, dat werd 2 keer, dat werd 3 keer. Uiteindelijk is het uitgegroeid tot een grote hulporganisatie die zelfs mensen uit het frontgebied haalt. En voor al dat werk krijgen ze iets bijzonders. Daar gaan we even over praten met 1 van de 2 mannen, Frankie van Hintem. Frankie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo. Hallo. En leuk dat we even kunnen praten hierover. Want dit is namelijk best bijzonder. Want neem ons eens mee naar het begin. Waarom hebben jullie 4 jaar geleden dit ineens bedacht?
1: Ik heb nou eenmaal een frietwagen. Ja. En in de winter staat hij stil. En de totale oorlog in Oekraïne die begon op februari. Ja. En ik dacht van, toen ik al die 100.000 vluchtelingen Polen binnen zag komen, dacht ik, misschien kunnen we daar met de frietwagen heen om wat frietjes uit te delen. Ja. En ja, zo is het begonnen. Ik heb Koen gebeld en die ging mee. En toen toen zijn we dat gaan doen. Op de Oekraïnse grens zijn we de friet uit gaan delen. En dat was het begin van heel veel meer.
0: Nou, dat klinkt allemaal heel makkelijk, Frankie. Maar ja, ik denk dat mensen doorgaans hier nog wel eens even 2 keer achter de oren krabben van, ga ik wel dat gebied opzoeken? Want het is dan het grensgebied natuurlijk, maar toch.
1: Nee, dat stelde echt niet zoveel voor. Het stelde wel veel voor in de zin van dat het fysiek vermoeiend is. Maar ik had die frietwagen, het was helemaal niet op gevaarlijk gebied. Dus okay. Technisch gezien was het voor ons niet zo'n probleem. Ja. Dus wij zijn dat gaan doen. Alleen daarna heeft het zich heel anders ontwikkeld. Ja. We zijn net over de Oekraïnse grens gegaan. En toen Midden-Oekraïne en daarna Oost-Oekraïne. Zo. En nu werken we eigenlijk alleen maar in het frontgebied. Maar die frietjes is een beetje bijzaak geworden.
0: Oh, vertel.
1: Ja. Nou ja, toen was het echt frietbakken. En nu, de afgelopen reis bijvoorbeeld, waren we 14 dagen in Oekraïne. We hebben 2 dagen friet gebakken. Maar we hebben een vluchtelingenopvang in Dnipro. Wij financieren een revalidatiecentrum voor kinderen. We hebben een hondenopvang. We evacueren mensen met gepantserde auto's vanaf het front. Dus het is helemaal veranderd ten opzichte van het begin.
0: Maar dat doen jullie niet meer. Lijkt mij met z'n tweeën dit.
1: Nee, niet helemaal met z'n tweeën. Nee, nee. Maar we zijn wel met een heel, heel klein team. We hebben in Oekraïne hebben wij een 4-tal medewerkers. En we hebben hier in Nederland natuurlijk vrijwilligers. Ja. Het evacueren doe je altijd met zo min mogelijk mensen. Want dan kun je meer mee terugnemen.
0: Dat is waar. Maar het moet toch ook wel ergens gefinancierd worden. Wie doet dat zoiets dan? Hè?
1: Vaak mensen die ons volgen, die onze filmpjes zien. We hebben echt honderden video's online. Ja. We hebben een televisieserie op RTL 4, die heet Patatje Hoop. Ja. En daar zien mensen onze werkzaamheden. En er zijn mensen die zeggen van, nou, daar wil ik wel aan steunen.
0: Ja, en zo heb je het is toch het is geen crowdfunding, maar ja, uiteindelijk gaat het publiek gaat jullie steunen. Dat is het hele verhaal.
1: Zo werkt het over het algemeen, ja.
0: Maar wat een heldhaftige daden. Had je dit van tevoren kunnen bedenken überhaupt?
1: Nee, natuurlijk niet. Het is gewoon, we zijn allerlei dingen tegengekomen. En daar waren mogelijkheden om te helpen. In het begin was het iemand zijn dak repareren. Of wat hondenvoer brengen. En ja, op een gegeven moment groeit het uit door de dingen die je tegenkomt. Ja. En nu hebben we bijvoorbeeld in de afgelopen 3 weken 3 volle vrachtwagens met hulpgoederen die kant op gedaan. Het is gewoon doordat je tegenkomt, groeit het zo uit.
0: Waanzinnig, man. Echt heel, heel knap. Maar je bent daar dus een paar weken achter elkaar en dan kom je weer terug naar Nederland en dan sta je hier weer gewoon frietjes te bakken?
1: Nou, nee. Ik ben eigenlijk bijna fulltime bezig met de stichting.
0: Zo.
1: En gemiddeld zijn we zo'n 3 weken daar en dan denk ik 5 weken hier. Ja. Nu blijven we iets langer hier. Door bepaalde omstandigheden. Maar normaal gesproken zijn wij 5 weken hier en zijn we weer daar. Nu gaan we pas in begin november weer die kant op.
0: Nu krijgen jullie iets bijzonders. Want aanstaande zondag krijgen jullie de orde. En ik moet het goed zeggen. Als het niet goed is, moet je me corrigeren. De orde van Sint Pantelimon.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat is dat?
1: Dat is een Oekraïense waardering. We hebben al eerder wat gehad, maar dan was het bijvoorbeeld militair. We hebben 2 keer een medaille gehad van de minister van Defensie van Oekraïne. Ja. Maar dit is echt door een bepaalde commissie die bepaalt ja, wat zij vinden dat waardevol is voor Oekraïne. Ja. En vanuit Nederland zijn wij dat geworden. Wij niet alleen trouwens. Ook Irena, die is trouwens toevallig ook onze vertaalster van onze televisieserie. Die heeft hem ook gewonnen. Okay. Maar wij zijn wel de enige drie in Nederland. Het is toch een hele, ja, zoals ik begrepen heb, strenge commissie. Uit heel veel mensen zijn wij daaruit gekozen. En ja, dat is wel eervol, vind ik.
0: Ik zou net zeggen, dat moet toch heel bijzonder zijn dit?
1: Ja, het is ook een heel, heel bijzonder evenementje volgens mij zondag. Het begint met een kerkmis. Daarna hebben ze de officiële prijsuitreikingen en er is muziek bij. En hapje en een droogje. Wij zetten zelf een schietkraam neer, als we er dan toch zijn. Ja. En dat is een reiswijk bij Den Haag. Mensen zijn welkom daar trouwens.
0: Oké, dat is ook nog. En waar kunnen we dit allemaal volgen, jongen? Is dat op je social? En kunnen we steunen op de website? Kunnen we geld overmaken? Want ik vind het reuze interessant. En ik denk heel veel luisteraars van ons ook.
1: Maar ook als mensen geen geld over willen maken. Wij zijn altijd blij als mensen het een beetje meekijken over onze schouder wat we doen. Ja. Dus we hebben de website frankieandkoen.nl. Kijk. Maar op de social media zijn we ook overal vindbaar. We zitten op alle social media zo'n beetje.
0: Waanzinnig. Ja, ik vind jullie echt, jullie zijn, ja, er zijn er veel meer natuurlijk, maar helden op deze planeet. Dat vind ik echt. En ja, ik hoop, laten we dat vooropstellen, dat jullie daar niet lang meer nodig zijn.
1: Nou, helden zijn we heel zeker niet. Nou. Wij zijn mensen tegengekomen die een hele andere categorie doen. Die zie ik als helden. De mensen die aan het front vechten. En vele anderen. Maar we doen wel ons best.
0: Ja. Nou ja, wat ik zeg, ik hoop dat het niet zo lang meer nodig is. Want het moet ook een keer gebeurd zijn daar. Vind je niet?
1: Zeker, ja.
0: Ja. Heel veel succes nog met alle goeds wat je doet. En geniet van zondag van de orde van Sint Pantaleimon. Ja. Mooi hoor.
1: Gaan we zeker doen. Dankjewel.
0: Dankjewel Frankie. Mooie dag vandaag.
1: Hetzelfde.

0: Frank Center voor met Dat Ben Jij. Oké, ik doe even een beetje als ik een Marco-man ben, want die doet er... Dames en heren, wie maakt mij los? Attentie, attentie. Ja, want het is heel spannend in het platenkoffertje. We zitten echt met twee liedjes die, een beetje, die trekken gelijk op. En we moeten zo meteen echt binnen nu 4 minuten een winnaar hebben. Dat gaat denk ik deze niet worden. Hij zegt het eigenlijk zelf al. Nee, heeft er geen vertrouwen in natuurlijk. Keuze B gaat wel heel goed.
1: Nee.
0: Marco Borsato. En je hoeft niet naar huis vannacht.
1: Want de nacht is het hart.
0: En die trekt gelijk op met Doe Maar en...
1: Eén nacht alleen.
0: De vraag is, wie gaat het worden? Stemmen doe je nog heel kort. Het zou fantastisch zijn als je in de gelegenheid bent en een momentje hebt dat je het even kan doen in de app. NPO Luister. Wat denk jij? Welke gaat het worden? Niet kijken. Voor je gevoel.
2: Ik denk toch op Marco Borsato.
0: Dat denk jij?
2: Ja.
0: We gaan het zo meteen horen. Ferry de Lits en Shaq hoor je zo meteen ook. Dit zijn de Benga Boys.

0: en Shaq en Baco in Monaco. Is het alweer het einde van het programma, Tinia? Wie heeft gewonnen eigenlijk met de platenkoffer? Jij zei Marco Borsato, maar is dat wel zo?
1: Ja, net niet.
0: Net niet.
1: Net niet. Want? 45% is toch gegaan voor Doe Maar met één nacht alleen.
0: Nou, doe maar. Heel goed. Is dat de laatste voor vanochtend in de ochtendshow? Beter bekend onder de naam Marcel.

0: lekker over dwars liggen. Eén nacht alleen. Weet je niet? Dat is wel mooi. Dan kun je van links naar rechts.
1: Oh, heerlijk.
0: Niemand heeft er last van. Doe maar, was de laatste. Zometeen na 10 uur is het tijd voor Emily's Leven. Die gaat op volle toeren.
1: Houdoe.
0: Tot morgen. Geniet nog even van het lekkere weer.
2: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. Door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranje-fans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files worden nu snel korter. Wat wel nog opvalt, de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Je hebt 15 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam stond een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook, net voor de Haringvlietbrug. Op dit moment betekent dat 5 minuten vertraging. De weg is daar weer vrijgemaakt. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch loopt het verkeer 10 tot 15 minuten vertraging op tussen Made en knooppunt Hooipolder. En tot slot nog een ongeluk op de A67 Eindhoven richting Venlo. Daarom moest de rechterrijstrook dicht tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop. Je kunt rekening houden met 10 minuten extra reistijd.

met Mick Harren zo meteen. Dan dacht je van Frans Duits. En ook Senna komt hier voorbij op NPO Sterrenl Radio. Maar eerst onze hartenbreekster. Hier is Emma Heesters.

Oeh, ja. En toch, als je dit nummer hebt gehoord, dan heb je hem heel de dag in je hoofd.

0: elke zaterdag.
1: Jan Smit en Jan Paparazzi hoort het hier op NPO Sterrenl Radio. Zometeen Henk Dissel en ook Teach-In, maar eerst Jeroen van Zelst. Ik ga niet van Roosje naar Roosje.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog en werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Thielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vooral vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp Zuid en Schiphol is je vertraging 5 tot 10 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 15 minuten vertraging. Ook op de A28 richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Vanuit Zwolle betekent dat tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken een kwartier file rijden.

Zijn eigen zoon, nou hoe gaaf is dat? Wauw! Nou inderdaad, dan vier je het leven wel. Zometeen hoor je de muziek hier van Thomas Berg en ook Django Wagner. Heb jij nog een verzoekje? Laat het weten via de NPO Luister-app. Nu eerst, Rutger van Barneveld.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Het gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League en is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er worden files gemeld op de A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam is de weg weer vrij na een ongeluk. Tussen Breda-Noord en knooppunt Klaverpolder kun je echte rekening houden met 20 minuten vertraging. Dan nog een file op de N279 Den Bosch richting Roermond. Tussen Beek en Donk en Helmond Centrum. 4 kilometer met 25 minuten oponthoud.

Ja, van wie kunnen we eigenlijk geen real-life soap verwachten? Ja, ik heb er zin in, hoor. Echt onwijs zin in. En dan kun je zeggen, ja, maar die staat dan weer geprogrammeerd tegenover die. En we kunnen alles toch lekker terugkijken? Zin in. Zometeen hoor je Roxy Dekker en ook vader Abraham. Maar eerst is hier Ancora en wordt zeeman. Goedemiddag.

Tamebel Welt en Russo en boem. Je hoort het hier op NPO Sterrenel Radio. Zometeen de Kort en Klein Show. Vanmiddag de Jan Paparazzi Show. Ja, moet ik het nou zeggen? Ongekend. Ik vond het echt een leuke show. Jongens, mooi was die tijd.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Zonder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troon reden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op enkele plekken vertraging op naar aanleiding van boerenprotesten. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam woedt een bermbrand tussen Stroe en Hoevelaken. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En hetzelfde geldt voor de A28 richting Assen ter hoogte van Dwingelo. Ook hier staat de berm in brand. De rechte rijstrook is dicht en je vertraging is 5 minuten. Dan de A59 Den Bosch richting Os. Tussen Kruisstraat en Os loop je 15 minuten vertraging op.

0: uit de Nederlandstalige top 1000.
1: Een van de beste popliedjes ooit gemaakt door The Scene. En een hit voor je uit de Nederlandstalige top 1000. Genoteerd op nummer 168 in de meest recente editie. Uiteraard, iedereen is van de wereld. En vergeet het niet, want de Stemday komt eraan. En de nieuwe Nederlandstalige top 1000 editie 2026 hoor je vanaf zondag 11 oktober op de nummer 1. Sterren en

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Welkom in de Kort en Klein Show. Op de gezelligste zender van Nederland. Dit is NPO Sterren NL.

lekkere discoplaten, heb je daar suggesties voor? Die zijn altijd van harte welkom via NPO Luister. En ik heb nieuwe muziek voor je. Hartstikke nieuw. Net uit Milan Kirstein, zo heet hij. Dit is 1 Nacht met jou.

0: huidige single van Yves Berendsen. Je hoorde Verlangen, de oude hit van Clouseau. Later nog gedaan door Quincy. En het komt natuurlijk uit de eerste aflevering van De Beste Zangers. Komende zaterdag weer op de buis. NPO 1 bij de Avrotros. Nieuwe aflevering van De Beste Zangers. Dit was Yves Berendsen. Hij brengt ons bij Sven Versteeg, de baas van het café.
1: Hoi, wil je wat drinken? Oh, je spreekt geen Nederlands, joh. Oh, de

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op verschillende plekken loopt het verkeer vertraging op. Er staat 20 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere door kapotte vrachtauto's. Op de A1 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken moesten 2 rijstroken dicht en je vertraging is hier een kwartier. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag is het mis tussen Amsterdam Over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. Ook dit komt door een vrachtwagen met pech. 2 rijstroken zijn dicht en je vertraging 5 minuten. Op de A12 richting Duitsland wordt aan de Duitse grens gecontroleerd door de grenspolitie. Daarom heb je vanaf Duiven 5 tot 10 minuten oponthoud.

0: Dit is een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
1: Ik zit goed in de popliedjes. Zojuist in het vorige uur nog de Scene. En nu op nummer 359. De Kreuners en Ik Wil Je. Stemmen dat kan voor de Nederlandstalige top 1000. Binnenkort volg al onze socials.

Schreuders en ik wil je op nummer 359. Goedemiddag, zet je net je radio aan. Dit is de Legendary Kort en Klein Show. Met straks nog muziek van Jan Smit. Leef nu het kan, komt eraan. Maan en Goldband met Stiekem. En ik heb een lekkere discoplaat voor je van Lisa Boré. Die ken je misschien nog wel. Break It Out, zo heet hij. Maar ook

veel te lange nacht. En ook hij heeft een nieuwe single, die heet Rot op naar Spanje. En die is gekoppeld aan zijn real life soap. Dus de avonturen van Jeffrey Kuipers en zijn man in de kapperszaak in Spanje zijn binnenkort op de buis te volgen. Dit was Veel te lange nacht. Nu Robert van Hemert. We gaan als een raket. Er zijn van die momenten.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentine en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Zonder meer gebeurt langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 60 kilometer file in het land, een half uur vertraging nog voor het verkeer op de A1. Apeldoorn, Amsterdam, er stond een kapotte vrachtauto bij Hoevelaken, maar die is weer op weg geholpen. Alle rijstroken zijn vrij, maar wel 6 kilometer file achtergelaten met nog een half uur vertraging. 10 minuten vertraging op de binnenring van de A10. Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid. 3 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. A16 Rotterdam-Breda. Bij knooppunt Klaverpolder een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Kwartiertje oponthoud. En de berm staat in brand langs de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle bij Heerde-Zuid. 6 kilometer file en een kwartier vertraging daar. Kwartier vertraging heb je ook op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Want daar weer een kapotte vrachtauto bij afrit Oost-Voorne. 4 kilometer file daar doordat de rechterrijstrook dicht is.

0: samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Elke dag hoor je hem net na 3 uur. Dat zijn de 3 grootste en populairste hits van deze dag in de juiste volgorde. En dat wil zeggen, meest gestreamd, meest gedownload, meest bekeken via YouTube en het meest gedraaid op de Nederlandse radio. Vandaag sensatie. Ze gaat de Johan Cruijff Arena vullen volgend jaar. Roxy Dekker met Bare Minimum, zo heet de nieuwe single. Joey Nicolai vinden we op nummer 2. Tinto de Verano. En die klapper van Samuel Welte en Russo op nummer 1 vandaag. Boom, komt eraan.
1: De top 3. Om 3. Nummer 3.

Daan en zijn nieuwe single Chansen. En heb je daar zelf suggesties voor, zijn altijd van harte welkom. 2 hits van jouw favoriete artiest via de app NPO. Luister helemaal gratis en voor niks. En draai ik hem morgen voor je of de dag daarna. Het komt helemaal goed. Suggesties dus voor de dubbele dosis. En nu popmuziek van De Dijk. Geniet van Mag het licht uit.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 170 kilometer file in het land. Zo heb je een kwartiertje vertraging als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Je komt in 15 kilometer file bij Culemborg. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Helemaal eventjes dicht is de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Drechttunnel. Staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht, zodoende 15 kilometer file en een half uur vertraging. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Afrit Numansdorp 9 kilometer file. Kwartier vertraging daar.

single. En die plaat heet Ouder Worden. Ik hoop dat de plaat binnen gaat komen in de top 25. En dat is een hele mooie plaat. De plaat heet Ouder van Kefke. Kefke. Op deze dag van de dinsdagmiddag. En daarvoor hadden we Belinda met het haartje op de kin. Belinda Kinhair, mag ik dan zeggen. Even een pincetje pakken, kinhaartje weghalen. Kan de rest overkomen. Ze zong hier De Tijd van Mijn Leven. En De Tijd van Mijn Leven heb ik altijd...

Dit komt een boek uit van Frans Duits. Zijn hele leven, tot nu toe in ieder geval. Het is geschreven door Andries de Jong. En dat boek heet volgens mij Vallen en Opstaan. Omdat Frans ooit eens een keer gevallen is. Van heel hoog naar beneden en het wonderbaarlijk overleefd heeft. Frans Duits, een boek. Ik zet het op een verlanglijstje voor Sinterklaas over een paar maanden. Want voor je het weet, eerst weer zover. Het boek van Frans Duits. En hij komt volgens mij ook langs met dat boek. Binnenkort hier, ergens. Dat zal op woensdagmiddag zijn. Morgenmiddag, ja, dan hebben we de drie J's. Die draaiden we ook al. Ja, ja, er is over nagedacht over deze Jan Paparazzi show. Morgenmiddag om 4 uur zijn ze hier, de drie J's. We kennen ze uiteraard alle drie. De boys uit Volendam

Nou, met Kees uiteraard. Waar John gaat, gaat Kees en andersom. En die film, dat wordt een hele leuke film, denk ik. Want ik heb daar zelf ook een rolletje in. Ja, ja. Een rolletje in de film van de Bever. Net zoals onze Emily. En ik sprak nog een paar mensen die ook een rolletje hebben. Superleuk. Volgend voorjaar, februari, maart, in de

0: show op Sterren NL. En Jan, kom op man, draai die platen nog. Kijk, je mag kiezen. Of je draait de plaat van Jeroen van de Boom.
1: Nou, wie draait van René Vroger?
2: Of van Frans Bauer. Vanaf de

0: Utrecht zijn goede doel. En de jaren 80, een dubbel cd verscheen. Een van mijn eerste cd's was het die je kocht op een toenmalige cd-apparaat. Zo'n stereotoren, zeg maar. Voor heel veel geld, 2000 gulden. Met open ogen hier op Sterren. Superplaat van het goede doel. En daarvoor hadden we Rutger van Barneveld en zijn superhit De Zwoele Zomernachten. We kruipen richting 5 uur. Ik ga jullie in alle eerlijkheid, ik ben even heel eerlijk, ik ga jullie een bekentenis doen. En die wordt het best verwoord door Wesley Klein.
1: Jan Paparazzi.
0: Want weet je wat het is?
1: Ik probeerde het zonder jou. En ik voelde me vrij. Maar het vuur van jouw hart...

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. Premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelt het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vooral vertraging op de wegen van Utrecht naar het zuiden en bij Nijmegen. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest. Kop van 14 kilometer file vanaf knooppunt Oude Rijn duurt er een half uur langer over. Hier wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht bij Beest. Dan de A10 Zuid, de binnenring. Altijd nog 10 minuten vertraging bij Amsterdam Oud-Zuid door opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Ruim een half uur vertraging bij knooppunt Ewijk. Vanaf Wijchen rijdt het langzaam over 6 kilometer. En dat komt door een ongeluk op de aansluitende N322.

misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik

Ja, zo kunnen we nog uren doorgaan. En in Limburg dan kunnen ze wel een feestje bouwen, nogal. Maar het eind van deze plaat van Rowan Herzen, Limburg, het is een kwestie van geduld. En het andere een beetje rommelig gevonden. Want kijk, ja, de ene helft is nu kacheltje lang. De muzikanten gaan het podium af. De mensen willen meer. Het wordt een chaos nu, mensen, met deze plaat. Attentie, attentie, security. Jan, gooi de volgende plaat erin. Dat doe ik zeker met alle soorten van genoegen. Emma, bekend voor de kamerplanten. Emma Heester.

als je ruzie gaat maken om de spullen. Oh, je hebt van die mensen, hè, die gunnen anderen helemaal niks. Die denken alles is verbassie. Die willen alleen maar meer, meer, meer. Hebben, hebben, hebben. Halen, hebben, houden. Maar ja, al die spullen. Ons spullen, ook lekker hoor. Denk daar maar even over na. Ook naar de Munich waren dat. En de kapitein, niet deel 1, maar deel 2 vandaag. En dit is een plaat, even na 5:30. Als ik dit hoor, dit intro, dan smelt ik, dan zwijmel ik weg. Een klassieker van...

0: wachten, 10 jaar wachten, 18 jaar geleden deze plaat. Alles is mogelijk, anno 2026. Ik hou er zo van. En daarvoor de nieuwe van Samantha Steenwijk, Eén blik is genoeg. En dit is om 17:15 de dagelijkse plaat van Danny Nijman. Aangevraagd door Raoul uit Weideveen. Hij wilde deze mooie plaat horen van Benny. Dit is Liefde nummer 4.
1: Liefde nummer 1, dat zijn de jaren. Als je nog klein bent en van liefde niets begrijpt. Het is de pap waarmee je groot geworden bent. Het speelgoed waar je als kind mee wordt verwend. Je vaders sterke arm wanneer je voor het eerst liet staan. Je moeders welterusten kussen

0: ProTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukte neemt wat af. Op een paar wegen heb je nog behoorlijke vertraging, hoor. 300 kilometer file nog in het land. Half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Het rijdt dan ook langzaam over 20 kilometer tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Door 9 kilometer file tussen Bunnik en Maarsbergen. En 20 minuten vertraging nog op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven na een ongeluk op knooppunt Batadorp. Er waren 2 rijstroken dicht. De weg is net weer vrijgegeven. Maar ja, er staat nog 7 kilometer file.

lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

op in dit ritme. Zweef door je huiskamer, door je slaapkamer. Laat je gaan. Als ze danst op Sterren NL Radio. En deze platen word ik altijd een beetje stil van. Ik vind het namelijk een van de mooiste platen van Guus Meeuwis. Hij heeft heel wat mooie platen gemaakt. Maar deze plaat, ja, die doet mij wat op de een of andere manier. Kippenvel. Dit is het hele mooie nummer over jouw hand.

0: weer heel gezellig, hoor.
1: Ja, dat was best wel weer gezellig, toch?
0: Ja, ik vond het inderdaad, Frans, met heel met je eens. Absoluut waar. Met de Haagse hitmachine John West, die het komend weekend gaat trouwen. Ja, ja. En dat was alles wat ik zoek. En John heeft het gevonden, want die gaat het komend weekend dus zijn eeuwige ja-woord geven. Ja, zo gaat dat in het leven. Bij de meeste mensen althans. Alles wat ik zoek was dat. En daarvoor hadden we pak maar mijn hand van Nick en Simon. Ik pak je hand even vast in gedachten. En ik denk, wat een mooie hand. En dat gezegd hebbende zeg ik twee plaatjes na 6:30... op deze zonovergoten dinsdagavond bij Sterren en Radio. Tijd voor 6:30, 7:30 in de Jan Paparazzi Show. En dat doe ik met een plaatje uit mijn eigen collectie. Een plaatje uit het najaar van 1978. Die toen heel veel gedraaid werd op de zeezender Radio Mi Amigo. Op de 319 meter middengolf. 319, padam, pam, pam, padam. Ja, de mensen die ernaar geluisterd hebben, die weten wat ik bedoel. Radio Mi Amigo. En dan werd deze plaat zeer regelmatig gedraaid in de toenmalige live-programma's. Een plaatje uit dat jaar dus, 1978. September was de maand dat die veel gedraaid werd. En de plaat werd gezongen door een man die noemde zich Heer Hugo Waard. Heer Hugo Waard. Heel leuk bedacht uiteraard, maar achter dat pseudoniem zat niemand minder dan Ger Loogman. En Ger Loogman is een hele creatieve gast die ook heel veel dingen heeft gedaan met het dingetje. Bekend van onder andere Houd toch die kop en de kaplaarzen. Die dingetje inderdaad. En ik denk ineens dat ik Jan Paparazzi. Die dingetje, daar heeft hij mee te maken gehad en veel mee gewerkt. En hij heeft ook dingen gedaan in de tv-wereld. Hij is ook tv-producent geweest. Ger Loogman, groot talent, mooie vent. En die heeft ook deze plaat gemaakt. Die is verantwoordelijk voor deze plaat. Zat ik maar op Zanzibar. Marie pakt de koffer in. Ja, dat is een heel grappig plaatje. Een oorworm zo gezegd, die de rest van de dinsdagavond dieper uit je hoofd gaat. En Zanzibar, dat is natuurlijk een prachtige vakantiebestemming. Als je houdt van bijvoorbeeld tropische strandvakanties. En een beetje cultuur, snuiven. Het hoort bij Tanzania uit mijn hoofd. Het heeft heel veel witte stranden, blauwe zee, cultuur, historie, activiteiten. En je kan daar de dagen prima doorbrengen onder die bloedhete zon, wil ik zeggen. En ik zeg het ook maar gewoon, onder die bloedhete zon daar in dat Afrikaanse continent. Zat ik maar op Zanzibar. Marie, pak de koffer in. Marie, ik heb een

als je de keuze had. En daarvoor hadden we Ik Hoor Niks Geks. Wat een goede plaat van Tino Martin en Billy Dans. Aan het eind van de show van Janneman vandaag op deze lekkere dinsdagmiddag. Dan wel dinsdagavond, de laatste mooie zonnestralen. De laatste mooie warme dag, denk ik, van 2026. Het is bijna 7 uur. We

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
3: En ik ga letten op Jaar 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen? En daarmee, nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
2: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
3: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze die huishoudens een beetje tegemoet.
2: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
4: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
5: Voor het signalement.
4: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
2: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
3: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
2: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
4: The hospital safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
2: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vast zat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Dat gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgden sabotageacties ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van de Wiel.
3: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
2: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien, het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht, is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Ledby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

minuten naar het droom gehad.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teugen op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

ver van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie